0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: En meteen al een belediging. Ja, je mag het vertellen. Kom.
4: Ja, dat hem rustig moet zijn.
3: Ah ja, oké.
4: Idioot. Top. Zo zenuwachtig vanochtend.

0: Another and 54 Ultra. Misschien moet ik een klein beetje duiding geven bij wat er daarnet gebeurde, lieve luisteraar.
1: Jeroen en Koen.
0: De laatst genoemde is een beetje zenuwachtig vandaag. Dat, ja, ik weet niet hoe dat komt.
2: Dat ben ik, hallo. Ja. Nee, ik ben niet zenuwachtig. Ik ben gewoon bij de pinken, zoals dat heet.
0: Oh, en jij bent maar nog zo in... bij de pinken dat de rest er dan zenuwachtig van wordt.
2: Ah ja, oké.
0: Okay. Dat is besmettelijk, hoor.
2: Oei, jij bent al een beetje zenuwachtig door mij.
0: Ik weet niet hoe druk weekend gaat. Ik kom hier een beetje uitrusten en dan staat er hier zenuwachtig.
2: Stilte!
0: Ja, inderdaad.
2: Ah, excuses. Nee, maar het is goed dat je het zegt. Ja. Ja. Ik zal even zwijgen.
0: Ah, dat is...
2: Allee, toch 2 minuten.
0: Daar houden we aan. Hier is Dua Lipa. Goedemorgen.

0: Nog eentje waar tegen ik moet zeggen, rustig. Let's get physical. Dat was Dua Lipa, is daar allemaal niet een beetje vroeg voor, jongens?
1: Ja, maar wacht, physical, is dat dan in de fitness staan? Of is dat, ik dacht physical,
0: Wat dacht je?
1: Met elkaar kan je toch ook physical zijn?
0: Dat kan ook, dat kan ook. Allee, en dat schijnt een hele goede oefening.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay,
0: maar aangezien wij daar alle twee niks over weten.
1: Laten we snel over iets anders beginnen. Hallo.
0: Het is maandag, 1 juni. Ja, ja, de poort is opengezet richting de finish, moet daar redelijk in zijn. Eind juni gaat het programma weer de boeken sluiten. Dus we hebben nog, wat is het, een viertal weken. Hè?
1: 20 uitzendingen.
0: Ja. Ja, er is nog een beetje discussie over die laatste maandag en dinsdag van juni. Want je weet, onze minister van Onderwijs heeft daar een tijdje geleden een punt van gemaakt. En dat er hier tot de laatste dag van het schooljaar les zal gegeven worden. En dat tot de laatste dag de scholen open zullen zijn. Dus we zitten nog een beetje te twijfelen of we die laatste maandag en dinsdag, maar goed.
1: Het is wel zo, ik heb de statuten en ook de contracten van dit programma even nagelezen.
0: Aha.
1: En daar...
0: Misschien is dat die bestonden.
1: Ja, kijk.
0: Iemand moet het bijhouden. Ja.
1: Je weet, als zakenman hou ik dat allemaal een beetje in de gaten.
0: Okay.
1: En nu heb ik wel iets gelezen dat erbij staat, Jeroen en Koen volgende schoolvakanties.
0: Ja, dat is waar.
1: En dus ook een beetje de schoolperiodes.
0: Ja, dus dankzij Zualdimir zou het best eens kunnen dat jullie 2 dagen extra krijgen dan, die op de planning stonden.
1: En wel, kijk, moeten we het nog even afwachten.
0: Dus niet al op Zaventem staan 2 weken ervoor.
1: Nee.
0: Gaan we dat afspreken?
1: Oei.
0: De pot verwijt de ketel. Vorig jaar was ik zelf een week vroeger weg.
1: Ja.
0: Goed, zijn er al een paar dingetjes binnengekomen. Bij Kevin wordt het loon maar de 4e gestort.
1: Ja, en dan ook, we zitten in de periode, je hoort dat overal in de reclamespotjes, dat het vakantiegeld is gestort.
0: Ah, is het zover?
1: Ja, dat is zo.
0: Mooi. Mieke vraagt, waar wordt de eerste tankkaart geleverd? Is het West- of Oost-Vlaanderen? Ja, Mieke, dat mogen wij nog niet zeggen. En trouwens, als we het zouden weten, zouden we het nog niet mogen zeggen. Maar we weten het, niet.
1: Het kan toch ook Antwerpen zijn, of Vlaams-Brabant, of Limburg?
0: Zeker,
1: Voilà.
0: Wat heb ik hier nog? Oh, dat vond ik een mooi bericht. Elke dag kijk ik uit naar jullie ochtendprogramma.
1: Mooi.
0: Ik dacht, ah, tof. En toen zag ik, dat is 12 uur geleden binnengekomen. Wacht even, 12 uur geleden. Dat was 6 uur gisterenavond. Dus Kevin, die stuurt gisterenavond om 6 uur. Elke dag kijk ik uit naar jullie ochtendprogramma.
1: Ah ja, maar wacht, dan zit er een heruitzending van een internationaal hitlijstprogramma.
0: Ah, het was naar jou persoonlijk.
1: De Global Dance Chart ook op zondagavond. Kunnen de mensen er niet aan snappen.
0: Ja, we weten het.
1: Zeg, we hebben nog 2 uur te vullen. Wel, ja, pak die Global Dance Chart nog eens. Dat gaat.
0: In ieder geval, een echt BV, ja, er is een BVV-poging al binnengekomen. Het WK-lied van Spanje. We gaan dat eens onderzoeken, maar als je denkt, het interesseert me niet, ik heb iets anders, stuur ook maar door, want we zijn nog op zoek naar het BVV'tje om deze laatste maand van het schooljaar in te zetten.

0: Iedereen zijn pilletjes gepakt? Oké, dan kunnen we.
1: Het BVV'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
2: Ja, deze ochtend wel, maar deze middag nog niet. Dat is mijn aantal pilletjes. Hè. Je hebt dat zo, de medicijnenkist. Kennen mensen dat? En dan hebben ze zo... Ja, dan, ja.
0: Maar heb jij nu echt zoals die oude mensen?
2: Nee, zo'n plastic bakje
0: waarop staat maandagochtend, maandagmiddag?
2: Nee, maar het gaat niet te lang meer duren, denk ik.
0: Maar ja, je moet allemaal pakken misschien, Koen, nu dat het erover begint.
2: Ja, maar dat kunnen we misschien beter eens bespreken, zo op een gewone avond aan een toog dan op antenne. Nee. Nee, maar je gaat beter niet zeggen dat jij nog geen pillen moet pakken op jou.
0: Jawel, ik ben blij dat je erover begint, ja, want gezien mijn gezegende leeftijd, waar je toch al regelmatig eens grapjes over maakt.
2: Ja, ik kan nu ook niet naast kijken.
0: Nee, toch? Hallo? Het is beledigingdag, hoor.
2: Ja, ja.
0: Nee, ik ben er redelijk fier op dat ik eigenlijk nog niks,
2: oei,
0: niets, zo op vaste basis moet nemen, zo af en toe een keer... Oh ja, zo een kwaaltje links-rechts. Maar dat duurt dan een weekje en dan vergeet ik dat en dan ligt dat in de vuilbak.
2: Ah, oei.
0: Heb jij dat niet? Als je zo iets moet nemen, zo...
2: Oh, ik ga dat niet doen. Hey,
0: de dokter schrijft dat dan voor hem. Ja, je hebt ergens last van. Maar na een week heb je daar dan geen last meer van.
2: Ah, maar ja.
0: En dan vergeet je dat medicament.
2: Maar de dokter die zegt altijd, je moet dat volledig uitnemen.
0: Ja, dat zegt hij tegen mij ook, hoor. Maar ik vergeet het dus.
2: Ah, het is niet... Ah ja, oké. Okay. Maar alleen dat is op zich een prestatie, dat je nog steeds geen pillen moet nemen.
0: Ja, maar ja, er zijn er andere natuurlijk.
2: Nee, juist.
0: Goed, is er hier BVV-gewijs iets binnengekomen, kameraad?
2: Maar er is heel veel binnengekomen. Ah, ja. De mensen zijn erbij, de mensen zijn actief en de mensen hebben zin om de ochtend stevig te beginnen, denk ik.
0: Hola.
2: Ja, het is een beetje van alles wat hier gevraagd wordt. Maar we zitten toch wel in het verleden vooral.
0: Ja, alhoewel, die Pegassi komt hier binnen en ik heb dat ooit voorgesteld, nu is het mijn tour, in Schaamteloos. Ik vond dat een vrij tof nummerke eigenlijk en dat is nooit doorgebroken en het wordt nu nog eens als BVV'tje gevraagd. Dus ik dacht, kom, ik zou het graag nog een kans geven. En als ik me niet vergis, hebben we het ooit al eens gehad als BVV'tje, maar dat maakt dus dat we dat nummer dus eigenlijk nog maar op top één keer gespeeld hebben. Dus nu de tweede keer. Pegassi, dat is ook de titel tenminste van zijn album. En dat heeft Emmy onthouden. Ja, 227 kilo. Ik weet niet of ik het in het Engels moet zeggen, waarschijnlijk wel.
2: 227
0: kilo's. BVV'tje van vandaag.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
8: En ook uw budgetvakantiepech?
7: Wat?
8: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
7: Oh nee.
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
9: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Goeie, wacht hè.
11: Rustig, Sian.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
11: Geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
11: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
13: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
14: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
13: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
14: En klanten altijd tevreden.
13: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: zijn kusje van de juf en een bank vooruit. Kwestie van een beetje moed te krijgen voor die nieuwe werkdag.
1: Het nieuws van de dag.
0: Ja, worden we vrolijker van het nieuws? Meestal niet. We hebben de voorpagina's daar nog niet bekeken, dus we gaan het nu ontdekken.
2: Het nieuwsblad staat open bij mij en in een jaar tijd dubbel zoveel meldingen van ongepast gedrag.
0: Ja, daar worden we al niet vrolijk van. Het laatste nieuws, 73 minderjarigen kregen enkelband. Dus bezie het alsjeblieft niet als, cadeautje. Dat zal het waarschijnlijk niet zijn.
2: Dubbel zoveel meldingen van grensoverschrijdend gedrag in een jaar tijd. Dat lezen we dan niet alleen in het laatste nieuws, maar dus ook in de Gazette van Antwerpen.
0: En dan vraag ik mij af, zou de kop van Belang van Limburg over hetzelfde gaan? Online pestkoppen verliezen anonimiteit door nieuwe wet.
2: Oké.
0: Ja,
2: de tijd. De tijd is er niet op maandag.
0: Nee. Ja, dus dan hebben we nog de standaard. En daar gaat het over de stemming. Je weet wel, dit weekend kwam er weer een opiniepeiling uit. Vlaamse kiezers zien de Verenigde Staten als grotere tegenstander dan China. Want het ging niet alleen over de kiesintenties, ook over internationale politiek. Dus wij zien de Amerikanen op dit moment als een groter gevaar dan de Chinezen.
2: Want de Chinezen die laten ons toch met rust...
0: Ja.
2: Een beetje. Allee,
0: die verwennen ons nog wat met nepproducten.
2: Ja.
0: Waar we dan toch een kwartier plezier van hebben.
2: Nee, maar ik heb nooit de connotatie dat China de slechte zijn. Of misschien ligt dat aan mij.
0: Ja.
2: En bij de Verenigde Staten.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel een gigantisch land.
2: Ja,
0: met een heel andere manier van leven. En je weet hoe dat gaat. Alle landen op de wereld willen hun manier van leven overdragen aan de rest van de wereld. En dat botst al eens natuurlijk.
2: Maar kunnen we niet elk onze manier doen en dan zijn we uit de kosten? Ja, dan is het oké. Okay.
0: Voilà. Kunnen we dat nu tegen die Chinezen eens gaan zeggen?
2: Dan zijn we
0: hebben genoeg afgevaardigden in ons land ook waar we dat eens kunnen gaan vertellen. Hè? En waarna ze dan vragen... Met of zonder curry, want ze hebben daar natuurlijk niks van begrepen.
2: En zo van die bolletjes, hoe heet dat? Alleen zo die oliebollen met kip in. Dat zijn zo van die oliebolletjes.
0: Ja.
2: Er zitten zo kip in.
0: Kippenballetjes.
2: Kippenballetjes. De kippenballetjes.
0: Met zoetzure saus.
2: Nee, dat moet ik niet hebben. Gewoon...
0: Dat staat standaard met zoetzure saus en ik wil altijd curry. En dan kijken die zo van... Wat gat komt er jij gekropen?
2: Heiligschennis.
0: Ja, dat is raar. Ah, de Bob heeft er ook last van. Ja.

0: 429 vanaf Tubeke, 10 minuten bijtellen en 15 minuten op de E40 naar Brussel tussen Aalst en Groot-Bijgaarden.
1: Ik heb er al langere zelfs richting Antwerpen. 20 minuten vertragen op de E19 van Loenhout tot Sint-Job in het Goor. Redelijk uitzonderlijk. Niet zo uitzonderlijk, maar wel lang voor dit uur. Een half uur er al bij. Op de E313 vanaf Massenhoven.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
14: Sorry, Parties WK.
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: Martin Garrix en ja, Ed Sheeran, zijn stem heb je natuurlijk herkend. En repeat it.
1: Dat moet ongetwijfeld op zijn bucketlist gestaan hebben van Martin Garrix toen hij met muziek maken begon. Ja, Ed Sheeran, dat is
0: upper class.
1: Juist, ja. En dat hij dat dan toch gedaan heeft en dat hij dat dan eigenlijk, wat is het, 12 jaar geleden al gedaan had, dat is eigenlijk best opvallend.
0: En dat ze het zo lang in de frigo hebben laten zitten.
1: Als je een hit in de kast hebt liggen, dan denk je toch, kom, we halen hem uit de kast.
0: Ja, dan vraag je af, wat is het verhaal daarachter?
1: Misschien is het gewoon omdat Ed Sheeran een bepaalde planning heeft. Dat hij nog een aantal landen zelf ook een aantal dingen wil uitbrengen. Ja.
0: En we hebben hier eens in de agenda gekeken, meneer Garrix. En u moet 12 jaar wachten.
1: Ja, even geduld.
0: Om een plaatje uit te brengen.
1: Dat is marketing, hè? Dat is marketing.
0: Ja, dat is wel goed eigenlijk. Goed, beste vrienden. De tijden zijn veranderd. Want we zeiden het daarnet al koppen vandaag bij De Standaard. Blijkbaar zien wij de Verenigde Staten, de Amerikanen, als een soort tegenstander, een soort vijand van België. Dat is toch vreemd? In mijn jonge tijd, de jaren 80, begin jaren 90, Amerika, dat was zo het land waar het allemaal gebeurde. Het land waar iedereen een keer naartoe wou. Want dat was zo spannend en groot en the land of the freedom. En alle spannende dingen die kwamen uit Amerika. Daar hadden de films veel mee te maken.
1: Ja, het land van Home Alone. Ja. Ik bedoel, als je
0: van Mad Max, van Rambo, noem het allemaal maar op. Dan hadden ze zoiets van, mag je daar een stap uit de vlieger zetten? Want dan gaat het allemaal een keer meemaken. En dat was ook zo natuurlijk. Iedereen wou een keer in Amerika geweest zijn. New York, dat sprak zo tot de verbeelding. En nu hebben we zoiets van, nee, die Amerikanen, we vertrouwen ze niet.
1: Nee, maar ik denk dat de mensen het nog steeds willen zien, maar dat ze soms ook principieel door dingen die gezegd worden, dat ze denken van, ja, maar wacht, Amerika, dat ga ik even niet doen. Ik ben er niet mee akkoord.
0: Maar waarom?
1: En wel, omdat
0: het is niet omdat er 1, 2, 3 figuren in Amerika... Nee. Amerika... Zo. Ja, maar nee, dat is hetzelfde als met een hele hoop andere principes. Je mag alles niet op een en hoop gooien natuurlijk, hè?
1: Ja, het is niet gemakkelijk, hè? We hebben al heel veel...
0: Vinden die Xi Jinping dan een toffere? Allee, dat is toch...
1: En eigenlijk wel, ja. Dat is...
0: Allee.
1: Nee, maar dat ziet er toch... Allee,
0: die zien er allemaal hetzelfde uit. Dat kunnen van de Amerikanen inderdaad niet zeggen.
1: Nee, maar die mens maakt ons niet bang. En Trump heeft ons toch wel al een beetje bang gemaakt en ons in ons portefeuille gezeten. Met al zijn toestanden.
0: Ja, maar goed. Ja, nu gaat het over de staatsvorm van China. Daar ben ik dan weer een beetje bang voor. Dat is puur communisme, hè?
1: Ja, maar zolang dat die daar blijft, vind ik dat allemaal goed.
0: Ah ja, maar goed. Dat is dus het probleem.
1: Maar het is toch niet dat ze het opdringen bij ons?
0: Dus jij wil niet naar Amerika? Ben je ooit al in Amerika geweest?
1: Nee. Ja. En... Alhoewel ik het niet zo...
0: Dan zou je wel anders piepen.
1: Nee, maar langs de andere kant, hoewel ik het niet zo heb voor wat er allemaal gebeurt en zo, het staat er wel los van. Dus als ik Amerika zou willen zien...
0: Moet het in zijn perspectief
1: dan ga ik dat niet laten. Voilà. Omdat er een onnozelaar...
0: En of dat zo'n nozel is, valt ook nog maar te bezien.
1: Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
0: Maar goed, de kans als je in China loopt, is nul. Maar als je in Amerika rondloopt, is de kans... Niet nul dat je Rihanna tegenkomt. En dan zegt hij, kom aan, we gaan in en drinken. Hey. Alleen op zijn Amerikaans dan.
1: Yes. Follow me.
0: I know the way.
1: Yes.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ik raag dan niet om u, hè.
3: Zat ik het al dus kies gezegd? Kijk de kip bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
2: Gooses, mijn geen op nee.
3: Het moet weer al juist zien, wij.
2: www.goosjesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
3: Dat kan je niet van sukkel, nee.
2: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
5: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: zotte stemmetje erbij. Ja, dat maakt het nog leuker dan het al was, dit plaatje. Tonight. Calvin Harris en Sam Smith hoor je, maar niks te tonight. Vanochtend gaat het gebeuren.
1: Top delivery.
0: Je hebt het zonder twijfel vorige week gehoord tijdens de kandidaatstelweek waarin je gelooft het nooit, kandidaat kon stellen. Maar dit is niet meer de kandidaatstelweek. Welke week is het nu?
2: Wel, we zitten in de week van het winnen.
0: De winweek.
2: Dat de winweek.
0: Ja, dat is de week waarin je kan winnen.
2: De winweek.
0: Ja, ja.
2: Elke ochtend tussen 7 en 8 gaan wij in Vlaanderen een pakketje leveren. Top delivery. Jij kan de bestelling vorige week gedaan hebben. En dus elke ochtend opnieuw een gouden tankkaart. En dat ter waarde van 1000 euro.
0: Dat maakt deze week sowieso. Allee, de week is nog niet echt goed begonnen. Maar we weten nu al, het gaat een plezante week worden. Want we gaan ongetwijfeld een heleboel mensen heel veel plezier doen.
2: En even tussen ons.
0: Ja.
2: Ik heb gezien dat ze op de website een foutje gemaakt hebben.
0: Is dat?
2: Want je kan je, ik fluister een beetje, hè, maar je kan je op dit ogenblik nog inschrijven.
0: Oeh, het is de winweek. Ja, en toch kan je nog...
2: Ja,
0: kan,
2: maar,
0: zotte dingen die hier gebeuren.
2: Maar niet verder vertellen, maar het kan
0: dus
2: nog.
0: Dus je kan je nog kandidaat stellen.
2: Blijf tussen ons.
0: Maar niet meer voor vandaag, of wel?
2: Vandaag zal het nu wel te laat zijn.
0: Maar voor deze namiddag, hè? Mocht de ochtendsessie niet goed aflopen, is er ook late namiddagsessie. En dus misschien kan het wel nog voor vandaag.
2: Maar dat blijft tussen ons.
0: Goed, er is ook, zoals je weet, deze keer een code meegemoeid. Dus, want we leveren, en wat leveren we precies? We leveren zo'n soort kluisje.
2: De kluis
0: mag ik dat zo noemen?
2: Ja. Een kluis met daarin de gouden tankkaart. En het enige wat jij moet doen is dan naar buiten
0: de
2: komen.
0: De juiste code.
2: Ja, en de juiste code natuurlijk.
0: Ja, voilà. En die code is momenteel zo geheim dat we ze zelf nog niet weten. Dus we zouden ze je graag vertellen. Maar blijf even luisteren. We gaan
2: volgens aan de gerechtsdeurwaarder
0: moeten
2: vragen. Volgens de documenten die ik in mijn handen heb, hadden wij nu de code moeten geven.
0: Ja, voilà. Ja, dit, maar ja, ik wil wel ze, maar... 6520. Dat is gewoon de tijd op dit moment. Trek er u niks van aan. Het is niet de code. Nee.

0: alles goed op de afdeling. Robin Thicke en de Blurred Lines. Oké, ondertussen is er meer duidelijkheid. We hebben even contact gehad met de gerechtsdeurwaarder van dienst. En ja, het komt erop neer. Die code mogen we zelf bepalen.
1: Al plezant.
0: Aha. Kijk. Goed, dan gaan we dat nu doen. Hè. We gaan het lot dus laten bepalen wat de code is die je nodig hebt als straks Top Delivery voor jouw deur staat om het kluisje te openen en de gouden tankkaart daar blinkend in terug te vinden.
1: Om misverstanden te vermijden, elke ochtend een andere code.
0: Ah, ja.
1: Maar wat is de code vandaag? Wel, we gaan even de online tool Wheel of Names gebruiken.
0: Ja, je kan er zelf ook mee doen. Ja, dat is zo'n tooltje online. Dat vind je op het internet. Google het maar even. Wheel of...
1: Of Names.
0: Wheel of Names. Oké, zo.
1: Ja, het zijn nu cijfers, maar goed.
0: Dat is een dingetje dat dus at random een nummer bepaalt. Zo, zo gaan we de eerste code samenstellen. Doe maar.
1: Oh, spannend, hè.
0: Zo precies, Rad van Fortuin-achtig. Ja.
1: Ah, het is mijn applaus. 9.
0: Het eerste cijfer is een 9. Noteer het alvast. En dan nu het tweede cijfer. Wat een belachelijk muziekskenner bij die Wheel of... Wheel of Names.
1: 5.
0: 9, 5. En dan hebben we nog één cijfertje nodig. En die mensen maar applaudisseren.
1: 9, 5... 7.
0: 957, dat is de eerste code. Schrijf ze even op. En niet vergeten, want het kan jou straks een gouden tankkaart van 1000 euro opleveren.

0: 7 uur.
1: Dubbel zoveel meldingen van ongepast gedrag. Simon van Elslander legt uit.
2: Goedemorgen. Het aantal slachtoffers dat grensoverschrijdend gedrag meldt is verdubbeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van het agentschap Justitie en Handhaving. Het aantal meldingen steeg van 954 in 2024 naar 1545 vorig jaar. Die felle stijging is deels te verklaren door een piek na de wantoestanden rond een gynaecoloog uit Tiene. Bijna de helft van de meldingen gaat over ongewenst seksueel gedrag, gevolgd door psychisch geweld zoals pesterijen of uitsluiting op de werkvloer. Omdat de overgrote meerderheid van de melders vrouw is, start het meldpunt een campagne om in de toekomst ook meer mannen en jongeren te mobiliseren. Niet-Europese studenten botsen vanaf nu op strengere voorwaarden om in België te studeren. Minister van Asiel en Migratie Annelien van Bos-Zuid wil zo misbruik en het kunstmatig verlengen van verblijven tegengaan. Buitenlandse studenten moeten sneller bewijzen dat ze slagen. Zo is na 2 jaar bachelor minstens 60 studiepunten behalen verplicht. Ook wie te vaak van richting verandert, riskeert zijn verblijfsvergunning te verliezen. Tot slot worden ook visa voor niet erkende instellingen, zoals bepaalde business schools, strenger gecontroleerd. En dan nog voetbal. AA Gent heeft het allerlaatste Europese ticket gegrepen na penalties tegen Racing Genk. Na 90 minuten stond het nog steeds 0-0. Genk-spits Robin Mirisola opende in de 96e minuut de score, maar diep in de verlengingen maakte Thibe de Vlieger vanaf de stip gelijk. In de beslissende strafschoppenreeks kroonde doelman Davy Roef zich tot de held door de laatste penalty van August de Wannemakker te stoppen. Gent wint de reeks met 5-4 en mag volgend seizoen naar de tweede voorronde van de Conference League. Deze ochtend brede opklaringen, in de loop van de dag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maxima tussen 19 graden aan zee en 24 graden in het centrum. Morgen krijgen we regen en onweersbuien, er staat ook een sterke wind dan, tussen 18 en 24 graden. Woensdag en donderdag wisselend tot soms zwaar bewolkt met buien bij 20 graden.
0: En dan gaan we eens kijken naar de weg zonder Louis, want die is zelf op de weg. En dan mag jij eens raden wie er straks voor de delivery gaat zorgen. Ra, ra, ra.
1: Je staat op dit ogenblik 15 minuten aan te schuiven op de binnenring van Brussel. Tussen Expo en Vilvoorde Koningslo. Tussen Haasrode en Bertem een 15-tal minuten bijtellen. 20 minuten op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. En op de E429 vanaf Tubeke.
0: En dan heb ik er eentje richting Antwerpen, want het is wel de langste file op dit moment. Meer dan een half uur aanschuiven op de E313 vanaf Herentals-West.
3: Dit is Top. Jeroen en Koen.
0: Wacht, en 957 heb ik onthouden.
1: Just. 957, ja, ja,
0: de code die je nodig hebt zometeen.
1: Jawel.
0: Top. Kijk alvast uit je raampje.

0: Wat een meezinger, hè?
1: Well, I can't sleep until I feel your touch.
0: Helaas.
2: Mooi, hè?
0: The Weeknd. The Weeknd en Blinding Lights.
3: Top Delivery.
0: Ja, onze Louis heb je daarnet niet gehoord, want we hebben onze zonen uitgezonden, zoals dat dan heet. En Louis, ja, die bevindt zich op dit moment, ik kan het niet anders definiëren als ergens. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
2: Eindelijk weet jij ook eens hoe het is om te voelen om een echte job te hebben, want elke dag...
0: Het regent complimentjes
2: nee,
0: vandaag.
2: Nee, maar ik bedoel, elke dag doe je dan een beetje een job zoals heel veel mensen doen en dat is volgens mij een heel stressvolle job, zo pakketjes leveren.
4: Jawel, ja, ik wilde zeker kosten wat het kost op tijd zijn. En dan moet je vroeg uit je bed natuurlijk ook. En dan met die files en zo. Ja, het is stressvol.
0: Goed. De meeste mensen weten wel waar jij vandaan komt, Louis. En de meeste mensen die zich ingeschreven hebben, willen ook weten waar jij je ongeveer bevindt. Maar je mag daar eigenlijk nog niet veel over zeggen. Dus laten we ons een paar gerichte vragen stellen die misschien kunnen helpen. Heb je file gehad op weg naar daar?
4: Ik heb een heel klein beetje file gehad.
0: Ah, voilà, kijk.
2: Hebben ze op de locatie waar jij je bevindt last gehad afgelopen weekend van hagelbollen?
4: Ik moet eerlijk bekennen, ik zie niet meteen schade hier rondom mij. Dus ik denk dat het hier al bij al meevalt.
0: En wat zie je dan wel?
4: Ik zie een kerktoren. Ik zie ook een monument.
0: Zeer uniek in Vlaanderen, een kerktoren.
4: ik zie ook een monument met wat vlaggen bij. Maar, en dat is misschien niet in elke gemeente zo, ik zie ook een... Ja, ik denk dat het de officiële naam een prieeltje is. Zo'n verhoog met een dak op ook, in een soort parkje.
0: Ja.
2: België telt meer dan 4000 kerkgebouwen.
0: Ja, en prieeltjes, dat al is opgezocht. Ja, maar ja, prieeltje, dat is nu wel het keyword van vanochtend. Een prieeltje. Ik hoor ook weinig verkeer, valt mij op de achtergrond, Louis.
4: Ja, het valt goed mee. Er is één drukke weg hier, niet zo heel ver van mij. Maar voor de rest is die redelijk rustig nog.
2: Zou je zeggen dat het een stad is of toch een gezellige gemeente?
4: Goh. Mag het er iets ertussen zijn of niet?
0: Iets ertussen.
2: Een go-between. Ja, een go-between.
0: Dat hebben we ook genoeg in Vlaanderen. Ja, voilà. We zijn veel wijzer geworden. Not. Maar.
2: Oh, staan de vuilzakken al buiten?
0: Ah, dat is een goeie.
4: Ah, nee.
0: Niet op maandag.
4: Ah,
0: Oké. Dankjewel voor de tips.

0: ondanks de nikszeggende omschrijving van onze collega, moet daar eerlijk in zijn, zijn er toch al wat gokjes binnengekomen. Zo prieeltje, dat zal wel een kerststal zijn die per ongeluk is blijven staan. Dus als je aangesproken voelt in jouw gemeente, dan weet je al meer.
1: Maar dat is eigenlijk zo een hutje. Of hoe moet je dat zien? Zo een overkapt gedoe.
0: Ja, zo'n dat is een soort carport, maar dan voor van algemeen nut. Heb ik dat goed omschreven, Louis? Ik weet het eigenlijk niet.
2: Ik denk het, ja, inderdaad, misschien voor ronde auto's.
0: Ook. Ja, voor ronde auto's. Kijk, we gaan het voorlopig niet te weten. Er gokt hier ook op Veurne iemand. Ik weet niet of dat juist is, natuurlijk, want hij wil niks zeggen, hè, mannen. Het blijft spannend. Blijf bivakeren voor je deur voor die 1000 euro.

Het is wel grappig om te zien dat dat prieeltje, dat prikkelt... Prikkelt de nieuwsgierigheid. Plots staan er overal prieeltjes. In Wijdschaten staat er een op het Marktplein, laat Arno weten. Is het geen kiosk dat je verward met een prieeltje? Mensen in Brugge reageren. Waar komt masseren vandaan? Reageren massaal, dat moet daar vol prieeltjes staan. En Guido vraagt, zeg dat prieeltje, heet dat toevallig niet de afasdoor? Ja. Dat was de omschrijving misschien net iets te theoretisch. Beste vrienden, we gaan het zo meteen weten. Blijf erbij.

0: 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
3: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
2: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
3: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
2: Ah, ja?
3: En daardoor veel minder potten verf, hè.
2: Ah, bon?
3: Ja.
2: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
9: En zo'n grote badeend?
8: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Show me love. Ja, show me the money is de eerdere vanochtend. 1000 euro tanktegoed, de gouden tankkaart. Die gaat, als het goed is, zometeen geleverd worden. En je weet, een beetje anders dan de vorige edities van Top Delivery. Het is met een code. Top Delivery.
1: En misschien ook nog iets om mee te geven. Stel dus dat zometeen het pakketje niet wordt opgehaald als we het voor de voordeur leggen. Ja. Dan gaan we het deze namiddag nog eens aanbieden.
0: Juist.
1: En stel dat het dan niet lukt, wel, dan gaan we die 1000 euro er gewoon bij doen morgen.
0: Doen we een tweede kaart bij. Ja.
1: En dan spelen we dus morgen voor 2000 euro. Maar goed, zover is het allemaal nog niet.
0: Nee. Misschien loopt dat hier van de eerste keer al meteen goed af. We schakelen even over naar onze koerier. Ja, zo moet ik hem noemen vandaag. Louis. Heb je al geleverd? Nee, hè? Want de tijd gaat in op het moment dat jouw pakje de grond raakt, zie ik hier in het reglement staan.
2: Ja, ik sta op enkele meters van het huis.
0: Oké, dan zou ik zeggen, begeef u naar de plaats waar het vandaag te doen is.
2: Oké, goed. Dan kan ik zeggen bij deze dat het pakketje officieel geleverd is.
0: Oké. Dus de tijd gaat nu in. Het gaat over 5 minuten tot 7 uur. 28 en 20 seconden heeft degene die zich ingeschreven heeft...
2: Ik zie hier
0: heeft...
2: al een deur open.
0: Oh, alsjeblieft.
2: Koptelefoon geven. Oké, goed. Maar nu volgt het belangrijkste. Gaat die code van het pakketje juist zijn of niet? Ik ga misschien aan die persoon zelf vragen. Wat is het eerste cijfer?
3: De 9.
2: Het tweede cijfer?
3: De 5.
2: 9, 5. En dan het laatste cijfer?
3: 7.
2: 7. Gaat het pakketje open of niet?
0: Goed.
2: De koffer is open!
0: Ja! Yeah! Voilà, het is al gebeurd.
3: Ja.
1: Goedemorgen, met wie?
3: Met Lotte Meijert.
1: Dag Lotte, goedemorgen. Jij bent 1000 euro tankbudget.
3: Ja, dank u. Ik ben echt al een hele ochtend wakker. Echt al van 5:30 aan het luisteren naar de radio. Om toch maar het geluk te hebben om zeker klaar te staan voor moest het gebeuren.
0: Het is gebeurd. Kunnen wij je mededelen? Ja. Jij bent de eerste bestemmeling die zijn pakje heeft ontvangen.
1: Ja, en meestal stellen wij altijd de standaardvraag. Wat ga je doen met het geld?
0: Dat is duidelijk. Nee, dan is de vraag misschien beter. Ben je een intensieve tanker? Rij je veel?
3: Nu nog niet, omdat ik net mijn rijbewijs heb. Dus het zal wat vaker gebeuren nu.
0: Okay,
1: maar dat is wel mooi, want als je net je rijbewijs hebt, alleen komen heel wat kosten bij kijken, dan is dat handig om zo'n kaart al op zak te hebben.
0: Ja.
1: Mooi toch?
0: Ja.
3: Dat wel.
0: Veel plezier. Zeg, misschien moet je dat van dat prieeltje eens uitleggen bij jullie. Want waar zitten we precies?
3: In Berlaar.
0: Berlaar, dat is bij Lier, toch niet zo ver af?
3: Ja, niet zo ver af. Maar...
0: Klonk dat herkenbaar, Prieeltje? Wat is dat?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Dankjewel voor de gouden tip.
3: Dus ja.
0: Maar ben je geboren en getogen Berlaarse?
3: Nee, eigenlijk van Kessel oorspronkelijk.
0: Oh, Kessel. Dat is er ook niet ver af, hè?
1: Nee.
0: Want ze kent alle prieltjes nog niet. Wow, ik zou ze ook niet kennen. In ieder geval. Enfin, dikke proficiat. Jij bent de eerste winnaar van Top Delivery. 1000 euro tanktegoed is helemaal van jou.
3: Dank u wel.
0: En dan mag onze koerier terug naar huis komen, zeker, hè?
2: Ach, joepie.
0: Ja, voilà. Dus wacht, jij zit in Berlaar. We moeten die eerste uur moeten we die niet verwachten. Dankjewel, Louis!
2: Yo!
4: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Motorcycle. Prima timing om die te draaien meteen na het geven van 1000 euro tankbudget. En morgen doen we dat opnieuw bij een nieuwe bestemmeling die zich ingeschreven heeft. As the rush comes, de ochtendrush, die is blijkbaar al goed bezig.
1: Want 15 minuten aanschuiven op de E19 naar Brussel tussen Zemst en Machelen, tussen Haasrode en Bertem. Op de E40 ook een 20-tal minuten bijtellen. Dan tussen Aalst en Groot-Bijgaarden 25 minuten. En de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen ook daar een 25-tal minuten.
0: We hebben ook 20 minuten richting Leuven op de E314 tussen Aarschot en Leuven. En dan een hele reeksje richting Antwerpen. Kwartier op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. Ook 20 minuten op de E19 tussen Loenhout en Kleine Bareel. En de langste staat nog altijd op de E313. Bijna drie kwartier nu vanaf Herentals-West.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Koffer gestolen in Kreta?
8: Oh nee.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: Ja, zo heet het. I Just Might. En hey, Mr. DJ, maar wij zeggen nu hey, Mr. Weerman. Erwin, goedemorgen.
1: Hey, dag Jeroen en Koen.
0: Ja, het is een minder weekje. Ik mag daar eerlijk in zijn. Maar ik heb ook gezien dat het ook maar bij die tijdelijke inzinking blijft. Ik loop op de zaken vooruit. Ik weet het, Erwin, want die hebben we natuurlijk beginnen over vandaag eerst, hè.
1: Ja, maar de hitte zijn we inderdaad helemaal kwijt. Hè. Die is met de hagel en de regen, denk ik, weggespoeld. Al wordt het vandaag best prima zomerweer. Die begint trouwens vandaag, de weerkundige zomer, 1 juni. Het is er wel eentje op zijn Belgisch vandaag, met zon, met wolken. Meestal is het droog. Er is kans op een licht buitje, maar ik denk dat het in de meeste gemeenten en steden gewoon droog blijft. Bij temperaturen straks vanmiddag rond 23 graden.
2: En die hagelbollen, dat is toch afgelopen, hè? Want ik had ook niet
0: wat
2: het gevoel...
0: Wat was dat?
2: Ik had ook niet het gevoel, je mag me tegenspreken, dat dat voorspeld was. Of is dat moeilijk?
1: Jawel, dat was zeker voorspeld. Afgelopen vrijdag hebben wij gewaarschuwd voor zware windstoten, hagel, onweer, alles erop en aan.
0: Ja, ja.
1: Voilà, en dat hebben we gekregen. Maar heel erg plaatselijk, op de ene plek alles en op de andere... Niks.
0: Ja, dat is waar, want ik was van het weekend, het was in Buggenhout, Buggenhout kwam weer in het nieuws. En dat is echt op 3 kilometer van waar ik dit weekend zat. En het rare is, Erwin, wij zaten op een terrasje in Dendermonde. Dat is dus een paar kilometer van Buggenhout. En in Buggenhout was de apocalyps, als het ware. En in Dendermonde hebben wij maar geen druppel gehad. Dat is toch zot, eigenlijk.
1: Ja, klopt. Hè. Ja. En je bent ook weinig met apps en met radarbeelden, omdat die onweersbuien echt ter plaatse tot ontwikkeling komen. Ja. En die sterven dan ook op die ene plek weer uit. Dus met radarbeelden ben je niet zoveel. En ja, dus heel erg plaatselijk. En ja, wat die hagel betreft, morgen... Toch weer minder. Dan hebben we in elk geval onze regenfrak nodig. Want er passeren in de loop van de dag opnieuw stevige buien. Met kans op onweer, zware windstoten. Daar zitten ook enkele hagelbuien tussen. Maar ik denk wel dat die hagelbollen niet meer die 5 centimeter diameter gaan bereiken. Maar toch opnieuw waarschuwen voor stevige buien bij dan nog 21 graden. En ook woensdag en vooral donderdag is het toch weer wisselvallig. Er zitten ook langdurige droge momenten in het weerbeeld met zon, maar de paraplu hebben we zowel op woensdag, donderdag als vrijdag regelmatig nodig. Met die buien die er toch wel

0: het is een familieprogramma, hè. Ja, dus, de vuile woorden zijn eruit gehaald.
1: Ah, was mij niet opgevallen.
0: Ja, I don't give a anymore.
2: Oei.
0: Ja, ja. Jonas Blue houdt rekening met de familie. I'm gonna ride till we fall.
3: Vandaag is de dag dat...
0: Ja, we kijken altijd even of de dag van vandaag een beetje een speciale dag is. En,
1: we zijn al te weten gekomen dat vandaag de zomer begint.
0: Ah ja, de weerkundige zomer, ja, de weerkundige inderdaad. Zomer. Ja, ja, zeker. Maar dat is elk jaar. En wat ook elk jaar is, denk ik, want het wordt georganiseerd door... De Verenigde Naties, inderdaad. Die zijn er goed in dagen organiseren. En ja, ik denk dat dat altijd op 1 juni is. Het is vandaag de dag van de kinderen. Internationale dag van de kinderen. Nu, ik denk dat we dat ergens verkeerd vertaald hebben. Want officieel heet het de Global Day of Parents. Maar ja, goed. Geen ouders zonder kinderen natuurlijk. Dus dat klopt dan weer wel. En de kinderen zijn wel een beetje verwend wat betreft hun dagen krijgen. Want je hebt ook de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Dat is in november. Je hebt de dag voor de vergeten kinderen, de Afrikaanse kinderen, de onnozele kinderen, verdemiste kinderen. Maar vandaag is dus gewoon alles op een hoop gesmeten. Internationale Dag van de Kinderen. Misschien kunnen we in dat kader vandaag eens een oefeningske doen.
1: Ah.
0: Dat gaat plezant zijn.
1: Okay.
0: Als je nu vandaag in de loop van de dag eens rondkijkt naar je collega's, naar je baas... Naar die mens die daar in dat benzinestation werkt. Dan moet je vandaag eens de bedenking maken. Dat is dus ook een kind geweest. Want iedereen is een kind geweest ooit. En hoe zou die geweest zijn als kind? Ik vind dat een toffe oefening. Nu, bij jou is dat niet zo moeilijk, want dat is een paar weken geleden. Maar toen... Ja, nee.
1: Ja.
0: Zo'n Bart de Wever, dat is ook ooit een kind geweest.
1: Ja?
0: Zat hij dan in de klas het ook altijd al beter te weten dan...
1: Ja, zo met die Latijnse spreuken. Ja, ja. Oh, Bart, alstublieft.
0: Ja, ja, dat is het. Die oefening moet je
1: wel. We zijn met de Pokémon-kaarten aan het spelen.
0: Ja,
1: bedoel,
0: ja, ja, ja, voilà, ja. Voilà, voilà, voilà. Ja. En Sabine, de Weervrouw.
1: Ah, Sabine Hagedorn.
0: Ja, maakte die ook al tekeningetjes met veel wolkjes en...
1: Ja, ik snap
0: iedereen
1: het.
0: Is kind geweest. Dat is leuk. En bij sommige mensen zie je dat absoluut niet meer dat die ooit kind geweest zijn. Maar wat we wel allemaal gemeen hebben, of we nu kind zijn of toch al een beetje volwassen, we kunnen ons volledig laten gaan op muziekjes als dit. Toch? Beetje poeier. Het betekent niks. En net daarom is het plezant. Ja.
1: Alle leeftijden, kom aan.
0: Ja.

0: Bangarangara. Yes. Ik moet zeggen, ik heb gisteren een Bangaranga momentje gemist, dus ik moet even in jouw persoonlijke leven peuteren, collega. Sorry. Wat zei u? Ja, ik weet, sorry als ik te privé word.
1: Je mag.
0: Maar heb jij gisteravond naar het nieuws gekeken van de VTM?
1: Nee.
0: Nee, spijtig.
1: Oei, hoe bedoel je?
0: Ja, wel, ik zat bij een kameraad van mij op het terras, buiten. Want de televisie stond binnenaan voor niemand te spelen, gekend hadden.
1: Ja, ja, ja.
0: En het nieuws was bezig. En ik hoorde even Bangaranga tijdens... Ik weet niet waarom. Snap je wat ik bedoel?
1: Ah, oké. Okay.
0: Bangaranga kwam in het nieuws even ter sprake en ik weet niet waarom.
1: En je wil weten wat ik gisteravond aan het doen was om te weten of ik weet wat er van gisteren in dat nieuws is.
0: Dus heeft iemand het nieuws gezien, want ik hoorde daar precies even Bangaranga passeren en ik weet dus echt niet wat het nieuws over Bangaranga was. Dan.
1: Maar wacht even, het was op de VTM.
0: Ja, ja.
1: Op de VTM.
0: Het was op de VTM.
1: Ja, even zoeken, hè.
0: Ja, zo rond...
1: ja, dat is 55 minuten als ik dat nu allemaal moet beginnen bekijken.
0: Het was rond 20 voor 8.
1: 20 voor 8.
0: Ja, ja, kijk eens.
1: Dus
0: er is waarschijnlijk nieuws over Bangaranga en dat we dat allemaal nog niet weten. Tenzij jullie het ook gezien hebben, dan mag je het laten weten. Ondertussen wat reacties over de Internationale Dag van het Kind. Als je werkgever bent en je hebt een werknemer die Armand heet, dan zou ik hem toch eens aan de tand voelen. Want de Armand die schrijft ons hier in volle vertrouwen natuurlijk.
1: Blijf tussen ons.
0: Mijn baas, hè. Dat was een lelijk kind.
1: Nou. Maar, allee, bij sommige mensen kan je dat zeggen. Hè? Ja, dat sommigen een lelijke kleine geweest zijn. Ja. Zo dat, maar bij sommige...
0: Maar dat kan, dat is ook, dat is de magie van kinderen. Hè? Dat is waar, hè?
1: En wel, ik vind nu van mezelf...
0: Bij sommigen wordt dat, ja, ontspoort dat volledig, maar anderen worden, ja, mooi. Dat is relatief, ik weet het ook wel, maar...
1: Ik vind van mezelf...
0: Ja, oei, nu gaat het komen, jongens.
1: Maar ik vind van mezelf dat ik een mooi kind was.
0: Ah, ja.
1: En zo'n beetje schattig.
0: En nu?
1: En wel...
0: Ik ben nog altijd een mooi kind.
1: Nee, dat wil ik zelf niet gezegd hebben.
0: Nee, nee, nee,
1: maar je hebt ook gezegd dat het soms kan ontsporen. Ja, en, kijk.
0: Ja. Ik moet daar geen voorbeelden van geven.
1: Kijk eens naar mij. En?
0: Ik moet al heel een dag naar u kijken. Het is goed.
2: How long?
0: Ja, hoe lang nog? Ja, inderdaad.

zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

0: meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE. Top. We make you move.
1: Koffer gestolen in Kreta.
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top.
1: Ruim 8 uur.
4: En de brandstofprijzen hebben ook impact op het spoor. Simon van Elslander legt uit. Dag Simon, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er zijn meer treinreizigers door de hoge brandstofprijzen. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari zijn die energieprijzen fors gestegen. En dat merkte NMBS in de ticketverkoop. In maart en april werden er 10% meer losse tickets verkocht dan vorig jaar. Ook het aantal woon-werkabonnementen steeg met zo'n 9%. Uit een enquête blijkt dat de helft van de reizigers de overstap ook expliciet aan die dure brandstofprijzen linkt. Het aantal slachtoffers dat grensoverschrijdend gedrag meldt is bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Agentschap Justitie en Handhaving. Het aantal meldingen steeg van 954 in 2024 naar 1545 vorig jaar. Die felle stijging is deels te verklaren door een piek na de wantoestanden rond een gynaecoloog uit Tiene. De meeste meldingen gaan over ongewenst seksueel gedrag, gevolgd door psychisch geweld zoals pesterijen of uitsluiting op de werkvloer. Omdat de overgrote meerderheid van melders vrouw is, start het meldpunt een campagne om in de toekomst ook meer mannen en jongeren te mobiliseren. Het Amerikaanse leger heeft het afgelopen weekend nieuwe zelfverdedigingsaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zegt het leger zelf op X. In de straat van Hormuz werden onder meer commandocentra en radarsites gebombardeerd, als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone. Het wankelig staakt het vuren tussen beide landen komt daardoor steeds zwaarder onder druk te staan. Deze ochtend brede opklaringen, in de loop van de dag wisselend tot soms zwaar bewolkt, maxima tussen 19 graden aan zee en 24 graden in het centrum. Morgen krijgen we regen- en onweersbuien, er staat ook een sterke wind tussen 18 en 24 graden. Woensdag en donderdag wisselend tot soms zwaar bewolkt met buien bij 20 graden.
6: Doe mij niks, jong, want het is een tijdelijke inzinking, hebben ze ons gezegd. En daarna is het weer vol een bak zomer. Goed, tijd voor het verkeer. Zonder Louis. Ja, die is er niet. Die is onderweg.
4: Ah, ja, kijk, geen probleem. Dan nemen we het even over, als het oké is. Op de buitenring van Brussel zie je dubbel uit de hoogte van de Tervuren vier armen. Moet je 20 minuten bijtellen. Dus de Aalst en Ternat ook een 20-tal minuten bijtellen. E429 vanaf Tubeke een 25-tal minuten. En op de E19 tussen Zemst en Machelen ook 25. De binnenring van Brussel tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo hetzelfde. En dan nog eens een half uur bijtellen op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe.
6: Er wordt ook vertraging gemeld op de R4 ter hoogte van Gent-Zeehaven in de richting van Zelzate. En waar verlies je nog meer dan een kwartier? Want het moet een beetje van de serieus zijn voor wij erover beginnen natuurlijk. Op de E17 20 minuten vanaf Haasdonk. E313 een half uur vanaf Herentals-West tot Wommelgem. En de langste staat nu op de E19 richting Antwerpen. Vanaf Brecht meer dan een half uur vertragen.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
6: We zijn nog niet klaar, hè? We moeten nog goede dag zeggen. Ja, maar meneer, dit is een koptelefoon af.
4: Ja, nee.
6: Ik ga even een pauze pakken. Allee, zeg eens hallo.
4: Hallo.

0: zie net een van onze collega's binnenstrompelen.
1: Strompelen?
0: Ja, maar ik was er even op aan het letten. Jeroen en Koen. Want ik ken hem.
1: Hoe je kent hem?
0: Ja, ja, ik ken hem. Die komt straks na 10 uur.
2: Ah, ja.
0: Maar vooral, ik weet ook wat hij dit weekend gedaan heeft. Hij heeft meegedaan met...
1: De Strong Viking.
0: Strong Viking en zo, hè. En het is eraan te zien.
1: Ja, ja, het is hem. Thibaut van Leliendaal. Ja.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, ja, ja, ja. Hoe was het?
4: De dag zelf, oké.
0: Ja.
4: Gisteren, maar nu...
0: Adrenaline en zo lost veel op.
1: En een dagje congé, dat is...
4: Ja, ja, maar
0: dus je
4: benen,
0: hebt de hele zondag afgezien.
4: Ja. Plat gelegen in de zetel.
0: Is het waar?
4: En deze ochtend was het ook heel moeilijk.
0: Zeg, die Strong Viking, is dat mijn klassement? Is dat zo competitief? Of is dat gewoon, als je de finish haalt, is dat lang goed?
4: Finish halen is genoeg.
0: Ah, okay.
2: Neem ons even mee in het verhaal. Hoeveel kilometer was het?
4: 13 kilometer.
2: Oké, okay. Ça va, zou je kunnen denken.
0: Maar niet gewoon lopen, hè?
2: Ja, voilà.
4: Nee, voilà.
2: Heb je zo bepaalde obstakels waarvan je denkt, dat was even pittig?
4: Ja, sowieso. Er waren zo 4 modderbergen waar je over moest en dan altijd in water belanden.
0: Ik heb de beelden
4: gezien. Terug modder.
0: Zag er schattig uit.
2: Oh. Zeg, maar ja. er was ook een ramp, een top ramp.
4: Ja, klopt.
0: Ja, die was er heel leuk. Die was er vorig jaar ook.
4: Ja, die was heel leuk, maar die was nog niet zo moeilijk. Dat viel nog mee.
0: Ja, maar dat was ook aan het begin zeker, hè?
4: Ik was nog fris. Op het einde toe was
2: het... En was het met eten bij op het einde?
0: De belangrijkste vraag.
4: Het erge is, ik had te weinig gegeten, dus ik had een appelflaut nog op.
2: Oei.
4: Ja. Ik moet eigenlijk mijn dank uiten aan 2 verpleegsters die...
2: Is echt, ja?
4: Ja.
0: Jongens, toch even mond-op-mond beademing
4: even mijn benen omhoog om voor het bloed te laten
0: zakken. Meteen van job veranderd nadien waarschijnlijk.
4: Ja, het was...
1: Was het zoals in de film? 360, alles los. Dat is zo, hè? Met die strijkijzer zo.
0: Hij ontkent alles, maar als we eerlijk mogen zijn... Zo ziet er wel uit vanochtend. Alsof dat je dat ondergaat.
4: Ik heb een prijskoek gekregen en daar was ik heel blij mee.
0: Wat heb je gekregen?
4: Een prijskoek.
0: Een prijskoek?
4: Ken je dat? Zo,
0: nee,
4: dat is zo een koek met chocolade tussen en dan nog eens koek. Prinskoek. Prins?
0: De prinskoek.
4: De prinskoeken?
0: Of Oreo, kan ook, hè?
4: Ja, zo-achtig is het. Ken jij
2: koek? Hoe kende jij dat niet?
0: Ja, natuurlijk wel. Maar dat de prijskoek was, dat wist ik niet.
4: De
0: prijskoek.
4: De prins of prijs, ik weet niet hoe ze het zeggen. Maar
2: nee, oké, we zijn mee. Ja. Maar kijk, je hebt nog even tijd om te bekomen. En dan straks tijdens het programma ook, hè?
4: Ja, even zitten.
0: Ja, je bent op je gemak, je zit op je werk.

0: kennen we in het Vlaams ook. Hè. Troublemaker, dat is degene waar hij het tegen zegt. Zoek de boel. Olly Murs. Troublemaker. En Florida. Ja, het wordt gezellig vandaag op de redactie, denk ik. Want je kan ze er zo uithalen. Onze collega's die dit weekend meegedaan hebben aan de Strong Viking. Die zijn geradbraakt. Wij staan erbij en kijken ernaar. En, daarom hebben we dus niet meegedaan.
1: Ja, okay, we zeg je, want inderdaad, we hebben het beide aan ons laten voorbij gaan. Ja, maar nee, mogen daar toch eens de nadruk op leggen dat de mensen niet kunnen denken van zouden die meegedaan hebben of niet?
0: Nee.
1: Zou je het ooit nog, heb je die ambitie nog om zoiets, een sportieve uitdaging? Of denkt u nee?
0: Wat denkt u zelf?
1: Ja, ik weet dat niet. Het kan toch zijn dat je zo op een bepaald moment denkt van ik wil een bepaalde...
0: Een statement maken.
1: Ja, zo van. De dodentocht, ik zeg maar iets. Of iets anders. Dat je denkt van ik wil mezelf eens uitdagen.
0: Nu ga ik mijn joker inzetten, zeg. Het zijn de... Daar ben ik te oud voor geworden. Ik zeg dat niet graag, maar nu gebruik ik hem.
1: Ja, maar sorry dat ik het zeg. Ja. Ik denk dat er zo bij de dodentocht als voorbeeld, dat er zo'n mens is van 97 en dat ze die elk jaar...
0: Maar die zijn getraind, hè. Die doen dat elk jaar en zo. En dus ja...
1: Ja, maar je moet dat niet elk jaar doen om te kunnen...
0: Nee, maar ik wil zeggen, die mensen hebben ervaring en zo. En, allee, ja. Dit zal ook herkenbaar klinken als ik naar de frigo moet en terug is soms al te veel gevraagd. Dus zwijg over uw dodentocht, alstublieft.
1: Heb jij een stoel staan tussen jouw zetel en de frigo om even uit te rusten in het midden van de... Ja.
0: Ik snap het.
1: Nee, oké, Stefan.
0: En ondertussen moeten wij natuurlijk ook nog even een vrolijke vermelding doen en een dankwoordje richten aan al diegenen die het hebben doorgestuurd. Maar ik zat met het grote Bangaranga-mysterie daarnet, voor degenen die het gemist hebben. Ik zat bij een vriend op een terras gisterenavond en ik hoorde in de verte Bangaranga, omdat de televisie opstond, ook heel herkenbaar. Hè? Die televisie stond daar te draaien.
1: En niemand was aan het kijken.
0: Voor de non zijn ellebogen.
1: Nee, violist. Viool.
0: Ook. En ik weet dus niet waarom Bangaranga in het nieuws kwam, maar dat is ondertussen 26.000 keer binnengekomen. Ik denk dat de VTM zich geen zorgen moet maken over zijn kijkcijfers. Iedereen heeft het gezien. Dus Bangaranga kwam in het nieuws omdat ze op het einde van de maand, blijkbaar, altijd een overzicht geven van de belangrijkste gebeurtenissen van de maand. Dat was in dit geval de maand mei. En daarom kwam Bangaranga even voorbij als zijnde winnares van het Eurovisie Songfestival.
1: Leven de VTM, we kunnen het niet genoeg zeggen. En dat heeft niets te maken met het feit dat je top ook kan beluisteren en bekijken. Jawel, via VTM Go.
0: Zeker. Dus bij de, ja, dus mocht je geen zin hebben om naar het nieuws te kijken, dat weten we dan ook. Gewoon op de laatste dag één keer kijken, je hebt al het nieuws van de maand mee.
1: Ja. En dus kunnen wij eigenlijk ook, als we Stef Wouters dan zoiets tegenkomen in de, ik zeg nu maar iets, in de Aldi of zo, als hij zijn commisjes aan het doen is. Hey, we zijn collega's, hè. We zitten op het andere kanaal.
0: Zeker.
1: Ja, maar nee, zo, maar ja.
0: Of hij dat zo gaat bekijken, dat is iets anders natuurlijk.
1: Ja, Stef.
0: Hey, Stef, collega.
1: Allee, Stef.
0: Je hebt het allemaal gekocht, Stef.
1: Ja.
0: Doet jij mee met de Strong Viking volgend jaar?

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
2: Ja, ik weet het.
3: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Turn the Lights Off. Dat zou het scenario zijn, mocht ik meedoen met die Strong Viking, eerlijk gezegd. Dan gaat het licht sneller.
1: Ja, maar wacht. Er zijn een aantal. Nee? Je hebt de obstacle runs. Ja. Dat is wat heel veel mensen doen. Dan kan je een keuze maken tussen 4, 7, 13, 19 en 42 kilometer.
0: Maar dan heb 42, je... de echte marathon of?
1: Ja, maar dan heb je ook de family run.
0: Ja.
1: Dus dat lijkt me dan wel iets wat je zou kunnen doen. Of de vrijdag modderborrel.
0: Ah ja, val ik
1: de
0: mij mee.
1: De vrijdag modderborrel.
0: ik hoor een programma naam.
1: Ja. Jeroen en Koen.
0: Pascal die heeft ook meegedaan het afgelopen weekend. En die zegt, ik ben 43, ik heb nooit gesport, maar ik heb de 19 kilometer uitgelopen. Ja, proficiat, maar wel levensgevaarlijk, zeggen ze dan altijd. Hè, als je...
1: Maar lopen is dat toch niet? Dat zijn modderbaden, dat is kruipen. Dat
0: 19
1: is...
0: kilometer modderbad. Ja, loop. Dat moet de moeite zijn dan. En dan is er blijkbaar hier een misverstand in het spel.
1: Ah, oké.
0: Ja, dus Thibaut was heel de tijd prijskoeken aan het zeggen. Maar ik had prijskoeken verstaan.
1: Ah, oké. Okay. Nee,
0: dus
1: nee,
0: ik dacht dat hij als prijs een koek had gekregen. Maar hij had het de hele tijd over prijskoeken.
1: Hij wel, ja. Dus heeft...
0: Maar misschien was de prijskoek de prijskoek. Dat kan ook.
1: Het zal hetzelfde geweest zijn, ja.
0: Misverstand.
1: Oh, het lijkt wel een aflevering van FC De Kampioenen.
0: Ah, ja, ik wou
1: het
0: net zeggen. Er is niks mis met misverstanden. Mensen teren daar soms al jaren op. Vanaf bij deze. Ah, tijd voor een ontbijtje, denk ik. En ondertussen doet u mij maar een portie Ariana Grande. Al.

0: Ja, ik krijg hier de commentaar binnen. Een portie Ariana Grande. Daar gaat hij niet mee gegeten hebben.
1: Met mayonaise, altijd goed.
0: Ja, alles is goed met mayonaise. Maar inderdaad, er schiet niet veel meer over van ons Arianaatje natuurlijk. Hè. Wat is daar toch mee aan de hand?
1: Ja, maar is dat nog altijd? Volgens mij was dat met een film. Was dat niet met Wicked? Dat ze zo moesten.
0: Ah, het was uit beroepsoverwegingen, of wat?
1: Ik weet dat niet. Okay. En misschien ook een beetje de stress en zo. Allee.
0: Wel opletten wat je zegt. Want vandaag in het nieuws: de meldingen van ongepaste gedrag, grensoverschrijdend gedrag, zijn spectaculair gestegen. Verdubbeld eigenlijk op een jaartje of twee.
1: En wat houdt dat dan juist in? Want dat is het altijd.
0: Maar dat is de vraag natuurlijk. Hè. Dus de meldingen van ongepast gedrag zijn bijna verdubbeld. En dan zo'n opmerkingen over en zou er daar kunnen invallen en zo. Maar zijn er dan meer daden van ongepast gedrag? Of zijn er meer meldingen? Zijn wij nog altijd dezelfde varkens, maar wordt dat nu meer gemeld bij het meldpunt? En het zou natuurlijk wel eens het laatste kunnen zijn, want je merkt de maatschappij is daar wat gevoeliger voor geworden. En anderzijds, het meldpunt zelf heeft zichzelf ook meer bekendgemaakt de laatste 2 jaar. Dus meer en meer mensen vinden hun weg naar wat dan heet het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag.
1: Maar stel nu dat ik iemand ken, mm-hmm, die bijvoorbeeld in zijn dagdagelijkse job heel vaak beledigd wordt.
0: Ja.
1: En als die man dat in kwestie zou melden, en die doet dat dagelijks, omdat dat een dagelijks fenomeen is, ja, is dat dan 1 melding? Of is dat dan, komt dat elke dag zo?
0: Over dezelfde mens gaat, bedoel
1: ja,
0: je?
1: Dat kan wel de aantallen naar boven jagen.
0: Juist. En dus jij denkt, maar jij is positief ingesteld natuurlijk.
1: Ja,
0: jij denkt, er zijn eigenlijk niet zoveel varkens. Maar er zijn wel meer mensen die over dat ene varken dan een melding doen. Zo zit het, hè?
1: Juist.
0: Ja, ja.
1: En ook als jij zelf met dezelfde persoon van alles meemaakt, dat hij dat altijd opnieuw en opnieuw gaat melden. Ja. Pas op, ik snap het wel. Mensen moeten dat kunnen vertellen aan iemand.
0: Zeker. Maar goed, het meldpunt maakt zichzelf bekend in het onderwijs, in de sport, in de jeugd, in de cultuur en de media lees ik hier. Dus er komt al eens een keer regelmatig voorbij. Hey, als je grensoverschrijdend gedrag wil melden, wij zijn er voor jou.
1: En dat kan via welke website? Of is dat is dat online?
0: Heb ik hier nu niet op de voorpagina staan, maar dat is makkelijk gegoogeld.
1: Oké, ik zal het even opzoeken. Ja, nee,
0: en dan word je ook getriggerd door nieuws, hè. Ja, dat is gewoon zo. Hoe meer er dat soort dingen in het nieuws zitten, hoe sneller een mens daar gaat op reageren, natuurlijk. Hè. Je hebt het gevonden ondertussen.
1: Vlaams meldpunt. Bel anoniem en vertrouwelijk. 0800 13 184. Maar dat kan ook via het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. En dat is dan via vlaanderen.be.
0: Voilà. En dan volgend jaar niet verschieten als er nog meer meldingen zijn met die reclame die wij nu gemaakt hebben. Ah ja, tuurlijk wel.

0: positief ingesteld. Dimmy en Mike en it's not so bad, it's not so bad. Het valt allemaal wel mee. Maar in dat kader, ik pak er gewoon de langste file uit op dit moment op de E403. Uitzonderlijk ook. Richting Wevelgem, komende van Brugge, sta je tussen Torhout en Roeselaar in de rij een half uurtje.
1: Maar op deze maandagochtend ook de gekende files op de E19 tussen Zemst en Machelen. 20 minuten bijtellen. 25 minuten naar Brussel tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem. Op de buitenring van Brussel vanaf Sint-Jansberg tot Leonard een 25-tal minuten. De binnenring van Brussel tussen Expo en Vil voor de Koningsloop. En op de E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe, daar liggen voorwerpen op de weg. Je moet er een half uur bij tellen. Niet duidelijk over welke voorwerpen het gaat, maar we spreken dus over meervoud voorwerpen. Een half uur bij tellen. Op de E429 een half uur extra tussen Tubeke en de Bergense Steenweg.
0: En dan nog het Antwerpse op de A12 ter hoogte van Boom. Sta je in de rij kwartier richting Antwerpen. Een dikke 20 minuten nog op de E313, dus dat is al flink verbeterd vanaf Herentals-West. Ongeval gebeurt op de E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord, daardoor aanschuiven vanaf Brecht. Klein half uurtje. En dan hebben ze gehad, zeg.
2: Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: Geweldige knalpromo's. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.
6: Een goeie nacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Het gaat over de afwezigheid van God.
1: Oei.
0: Het lied is een gebed waarin God wordt verweten de wereld in de steek te laten. Inderdaad.
1: Hij is daar.
0: Ja. Hij komt binnen gewandeld. Ja. Zet u bij.
1: Wat waren de klachten?
0: Lily Woods and the Prick and Priority.
2: Pagina 13.
3: Pagina 13 van Belang van Limburg is interessant vandaag, omdat het een soort broodje-aap-mythe ontkracht. En dan, ik vind het zo schoon Vlaams woord, daarom dat ik er even over begin. Het gaat over tingelen en getingeld worden. Weet je waar ik het over heb?
0: Tingelen.
3: Tingelen.
0: Tengels, dat ken ik. Nee, tingelen.
3: Tengels, dat zijn vingers, hè, handen. Blijf met je tengels van mij af. Nee, dat is het niet.
0: Tingelen.
3: Nee. Tingelen, ja. Niet zeggen van, jullie dat niet?
0: Niet van tintelingen.
3: Bij ons in dialect is pas op voor de tingelen.
0: De tengels.
3: En je kunt getingeld worden.
0: En wel, want dat zijn de tengels.
3: Nee, nee.
0: Nee?
3: Het gaat over brandnetels.
0: En wel?
3: Ah, dat is tengels bij jou.
0: Ah, tengels zijn dat.
3: Ah, tengels, tingelen. Bij ons is dat tingelen.
0: Ah, tingelen.
3: Tingelen.
0: Ah, tengels, ja, bij ons zijn dat tengels.
3: En wordt het bij jullie dan ook vervoegd als je kunt getengeld worden?
0: Getengeld?
3: Dus als je er per ongeluk tegenloopt...
0: Was dat voor die tengels?
3: Ja, met je blote been. Oei, ik ben getingeld.
0: Ah, nee, dat niet. Nee, dat niet.
3: Ah, ja, goed, want daarover gaat het dus. Over brandnetels. Maar je weet waar het over gaat. En wat zeggen de mensen daar dan over?
0: Dat is altijd goed.
3: Ja.
0: Goed voor de bloedsomloop.
3: Ja, inderdaad.
0: Even pijn, maar dat is goed.
3: Ja.
0: Pijn is fijn.
3: Aan brandnetels worden gunstige effecten toegedicht die er eigenlijk helemaal niet zijn. Dat is allemaal een mythe. Dat is allemaal niet waar. He, ze zeggen dan, dat is goed voor je bloedsomloop, je zou er je gewrichtspijnen mee verlichten, het zou bloedzuiverend werken, noem het allemaal maar op. Maar op de pagina 13 van Belang van Limburg vandaag komt een gezondheidswetenschapper uitleggen dat dat allemaal niet waar is. Allee, toch niet bewezen, ik zal het zo zeggen. Het is wetenschappelijk niet bewezen wat de mensen allemaal zeggen over getingeld of getengeld, hoe dat je het wilt noemen, worden. Het is allemaal niet waar. Maar misschien is dat gewoon om even goed te maken als je getingeld of getengeld wordt. Ja, dat is even lastig. Dat jeukt en je mocht er dan niet aan krabben en dat is bijzonder irritant. Misschien is dat om mensen gerust te stellen dat je dat dan op dat moment even minder erg vindt dat je zo...
0: Dat je denkt is voor de goede zaak.
3: Ja, ja, ja. Je laat dat maar even kriebelen en jeuken en doen. Maar laat het u vooral irriteren, want dus al die gunstige effecten zijn gewoon niet waar. Voilà, dat hebben we geleerd van pagina 13.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Blijf dat graag horen, gewoon toch? Deze Kang Sen. Alleen dat al. Cooking on three burners. Zomerser wordt het niet, hè?
1: Maar dat is chaos in de keuken, toch? Als je drie pannen tegelijk hebt opstaan.
0: Ja. Is dat chaos? Dat is koken gewoon, hè, Koen?
1: Ja, maar zo,
0: drie vuurkes nodig?
1: Ja, ja, maar ik snap het.
0: Een vleeske, patatteken en
1: een sausje. Ja, ik snap het, maar dat is focus houden, hè?
0: Ja,
1: dat is,
0: wel natuurlijk.
1: Ja, de mise en place die moet in orde zijn. Of het loopt volledig in de soep. Ja, met mij koken, maar, dat is...
0: Jawel.
1: Wel, ja.
0: Ga die uitnodiging toch aan mij laten, die nog niet gekomen is.
1: Ah, maar nee, maar...
0: aan mij laten voorbij gaan.
1: Maar als ik iemand uitnodig, is dat meestal zo van...
0: De traiteur bellen, zeker. Nee, dus
1: ook. Ja. Of ik zet zo'n een fondue op tafel.
0: Ah ja, doe het zelf.
1: Bak die vlees zelf.
0: Een en al gezelligheid.
1: Ja, maar ja, voilà.
0: Ten huize van de sloten. Goed, wat heb ik hier allemaal binnengekregen? Ik vind dat gezellig om zo de reacties even te overlopen. In de regio Brugge zijn het niet tingels of tengels, maar er zijn het nittels.
1: Van netels.
0: Van brandnetels waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Nittels en dus vermoed ik ook de vervoeging. Ik ben genitteld dan.
1: Maar zijn er mensen die dat bewust doen? Je kunt dat hebben, hè. Wij zeggen nu dat dat pijn doet. Maar misschien zijn er mensen die denken van... wel, ja, zo'n keer getengeld of getingeld of...
0: of genitteld.
1: Genitteld worden. Ik vind dat wel oké. Ik vind dat wel goed.
0: Ja, oké. Er is ook wat commentaar over het verhaal van het grensoverschrijdend gedrag. Bij ons op het werk, ga dit anoniem even lezen. Bij ons op het werk is het probleem de vakbonden. Ja, bij grensoverschrijdend gedrag kunnen die niks doen, zijn hun letterlijke woorden. Want de klacht moet naar dat meldpunt gemeld worden. Dat is toch de omgekeerde wereld. Ben ik nu de enige? Vraagt diegene die dat hier gestuurd heeft. Ja.
1: Maar je hebt dan ook nog...
0: Dat is de paraplu open doen, hè.
1: Ja.
0: Dus je hebt dan een vertegenwoordiging in het bedrijf. Maar ja, de vakbond houdt zich toch met andere zaken bezig.
1: En je hebt toch de vertrouwenspersoon. Dat heb je,
0: die zou het eigenlijk wel moeten ter harte nemen.
1: Ja, dat vind ik wel.
0: In principe. Wat komt hier nog allemaal binnen? Ah ja, een vraagje in verband met top delivery. Wordt die code altijd tussen 6 en 7 meegedeeld? Want ik sta maar om 7 uur op. ja. Maar wacht even. Dan heb je zelf wel een beetje verraden natuurlijk. Want hoe weet jij dan dat wij vandaag tussen 6 en 7 die code al eens gezegd hebben? Hahaha, betrapt.
1: Ja, en eigenlijk ben ik even de officiële documenten aan het bekijken.
0: Oké, alle klachten worden hier behandeld.
1: Nee, maar eigenlijk...
0: Dat is niet mijn meldpunt hier, hoor.
1: Nee, maar we geven aandacht aan bepaalde dingen.
0: Zeker.
1: Het is wel zo dat we zeggen het tussen 6 en 7. Maar
0: ook.
1: Ik zie op de planning dat we het eigenlijk ook nog doen na 7 uur.
0: Ook na 7 uur, ja.
1: Dus voilà. Eigenlijk...
0: Give me love als je het gemist hebt tussen 6 en 7.
1: Dus give me love.
0: Nee. Oh, wacht, komt hier nog binnen. Niet nittels, niet tingels, niet tengels, maar destels, zeggen ze. Bij ons. Niet waar het is, bij Nick.
1: Ah, bij ons.
0: In de buurt. Bij ons. Voilà.

0: Ik wil niet weten waar het over gaat, eerlijk gezegd.
1: Jeroen en Koen.
0: Maar nu echt is geen halve lettergrip van begrepen van deze Jamaican Bam Bam van Jugal. Maar misschien is dat ook helemaal niet de bedoeling.
2: Als je de betekenis wil weten, tenminste.
0: Je hebt de tekstanalyse gedaan?
2: Als je het wil, wil ik dat
0: even... Ja, maar kom, we zijn hier nu toch.
2: Ja, dus juist, we zijn hier nu toch. Het gaat over Nancy.
0: Ah, Nancy?
2: Dus, ik lees gewoon wat er staat. Hè. Dus ik zeg één ding dat Nancy niet begrijpt. Eén ding dat Nancy niet begrijpt.
0: Is dit gewoon de tekst die je nu aan het lezen bent?
2: Ja, vertaald. Het gaat over Nancy. Okay. Of Nancy. Waarom hebben ze het over mijn ambitie? En dan herhaalt hij dan nog eens. Want sommigen vragen me waar ik het vandaan heb. Allee, dat zijn zo van die dingen.
0: Uw ambitie.
2: De ambitie. En dan is het van Padidadam en Papiadam. En deze vrouw doet nooit kwaad. Ik ben een dame. Ik ben geen man. MC zijn is mijn ambitie. I will MC worden. En Nancy, ja, wie dan Nancy is, dat weet ik niet. Maar hij zit, ja, Nancy zit er wel in.
0: Ik dacht dat die gewoon wat uit hun botten aan het slagen waren tijdens dat plaatje. Zo. Ja, maar, dat moet niks betekenen als dat maar een beetje zomers klinkt. Maar dat is dus... Welke talen zijn we nu aan het vertalen?
2: Ja, dat weet ik niet. Wacht.
0: Dat is ook een interessante.
2: Ja, ik weet het allemaal
0: want,
2: wel. Maar
0: ik herken daar niet meteen iets in.
2: Nee, maar kunt u mij dat even op voorhand vragen?
0: Ja, ik zal het in het vervolg op voorhand vragen. Ja, dat is goed.
2: Ja, maar ja.
0: Goed, en dan doe ik nu een kleine voorspelling, lieve vrienden. Zometeen gaat er iemand zingen.
3: Ik moet dat niet hebben.
1: Vandaag is misschien de dag dat...
0: Dat we een glas melk drinken. Dat heb ik nog nooit gevraagd aan jou. Ben jij een melkdrinker?
2: Goh.
0: Ja, dat gaat weer moeilijk doen.
2: Ik moet dat eigenlijk niet hebben. Maar weet je wat het is?
0: Voilà.
2: Nee, maar als dat zo met Nesquik is, zo met dat poeder, dan moet ik het wel hebben.
0: Ja,
2: dan
0: wel. Ja, het was te pijzen. Goed, het is vandaag Wereldmelkdag.
2: Wel gezond.
0: Schijnt. Te veel is ook niet goed.
2: Nee, maar zo de dag beginnen met een glas melk.
0: Ja.
2: Maar ik vind... Allee,
0: ik drink het graag 's avonds.
2: Ja?
0: Ja.
2: Het stinkt ook een beetje soms, vind ik.
0: Goh, ja, maar ja.
2: Maar ja, alles wat...
0: Maar zo milk en cookies, hè. Dat is, ja, het is bijna Amerikaans, maar milk en cookie net voor het slapen gaan. Alle kinderen doen dat in de States.
2: Ja?
0: Ja.
2: Hoi.
0: En dus ja, dat heb ik een beetje meegekregen op een of andere manier. Wereldmelkdag. Doe er uw goesting mee.

0: Dit is Top.
1: Exact 9 uur.
2: En kijk eens wie binnenkomt deze week zonder enkelband. Simon van Elslander. Goedemorgen, Simon.
3: Goedemorgen. Vorig jaar hebben 73 Vlaamse minderjarigen een enkelband gedragen als alternatief voor een jeugdinstelling. Na een positieve testfase rolt de Vlaamse regering de maatregel nu stapsgewijs uit over heel Vlaanderen. Het gaat vooral om jongeren die aan het begin van een criminele carrière staan, vaak voor feiten zoals drugshandel of diefstal. De jongeren worden niet thuis opgesloten, maar net verplicht om naar school te gaan of te gaan sporten. Hun weekschema wordt wel strikt gecontroleerd en zo'n 80% rond het traject succesvol af. De Vlaamse regering scherpt de regels voor Airbnbs fors aan om illegale verhuur en overlast tegen te gaan. Binnenkort mogen platformen alleen nog verblijven aanbieden met een officieel registratienummer van Toerisme Vlaanderen. Uit controles bleek dat amper 6 op de 10 logies voldoen aan de normen voor onder meer brandveiligheid. Bovendien moeten platformen hun data gaan delen met de overheid. Lokale besturen kunnen malafide verblijven voortaan ook sneller sluiten via een simpel gemeentelijk procesverbaal zonder jarenlange procedures. De politie houdt vanaf vandaag tot en met zondag extra controles op tweewielers. De actie wordt georganiseerd door de Europese Verkeerspolitie omdat het aantal ongevallen met kwetsbare weggebruikers hoog blijft. In België controleren agenten onder meer op de verplichte beschermende kledij voor motorrijders en de helmplicht bij speedpedelecs. Daarnaast kijken ze specifiek na of e-steps en fatbikes niet illegaal zijn opgedreven. Deze ochtend brede opklaringen, in de loop van de dag wisselend tot soms zwaar bewolkt. Maxima tussen 19 graden aan zee en 24 graden in het centrum. Morgen krijgen we regen en onweersbuien. Er staat ook een sterke wind tussen 18 en 24 graden. Woensdag en donderdag wisselend tot soms zwaar bewolkt met buien bij 20 graden.
2: En op deze maandagochtend wil je ook weten of het aanschuiven is en een aantal uitzonderlijke files deze ochtend.
4: Ja, we hebben een paar kleppers op plaatsen waar die anders niet voorkomen. Op de E403 tussen Torhout, of vanaf Torhout sta je in de rij tot Roeselare richting Wevelgem, bijna een uur. En op de E17 is het ook file, meer dan 3 kwartier, dat is toch ook uitzonderlijk, hè, richting Gent tussen Waregem en de Pinte.
2: Maar ook de dagdagelijkse beslommeringen op de E429 vanaf Tubeke een 20-tal minuten bijtellen. Op de E40 tussen Afliegem en Sint-Agatha-Berchem en 25 minuten op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Nog steeds door die voorwerpen op de weg. Mocht je weten wat er aan de hand is, laat het gerust even weten. En dan nog een half uurtje bijtellen op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen.
4: Uit het Antwerpse komen er 2 op de E313. Dat is al menselijk. Vanaf Massenhoven een kwartiertje. En door een ongeval op de E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord sta je in de rij vanaf Sint-Job in het Goor richting Antwerpen dus een half uur erbij.
0: Dit is Top. Jeroen en Koen.
2: En wat absoluut niet menselijk is, dat is iemand dumpen en doen alsof dat de normaalste zaak is van de wereld. Ja, en plezant.
5: Een liedje over maken.
6: Ja, voilà.
5: Hippie poera.
6: Hey.
5: Luister maar.
0: Stop.
5: Yes.

0: pure schande eigenlijk. I'm only gonna break your heart.
1: Oh, als het dan maar is.
0: Why, oh, kut. Het gaat even pijn doen. Dat was Tayo Cruz. Gevoelloos eigenlijk.
2: Jeroen en Koen.
0: Ja,
1: die zijn niet gevoelloos. Nee, dat is zo.
0: Wel, nee, het feit dat we daar zo de nadruk op leggen.
1: Ja, voilà. Ja, het raakt ons.
0: Ja,
1: we zitten daarmee in.
0: Ja.
1: Want je zal maar op dit moment in de situatie zitten dat je denkt van, wel, ik ben hier gedumpt. Ja. Ik voel me slecht. En dan zit die ander daar. Oh.
0: En dan nog een beetje zout in de wonden. Dat je dan de persoon in kwestie niet kan gerustlaten. Dat die zegt... En je mocht mij stilletjes aan gerust laten, ja.

0: Boy, you turn me upside down. Als daar maar geen Break Your Heart van komt, vraag ik mij dan af. Dat was Jaden Boysen. Ah ja, dat is die van dat plaatje met die vuile woorden allemaal, hè? Weet je nog?
1: Jaden Boysen?
0: Dat was iets van what the fuck en wat weet ik allemaal.
1: Was dat een dier?
0: Ja,
1: dat
0: was een dier.
1: Ah ja, het zou kunnen, ja.
0: Ik weet al niet meer hoe het heet, maar het was iets met vuile woorden. Dat heeft hem weer onthouden.
1: Let's go.
0: Ja, dat kan. Voilà. Goed, bijna 9:15. Nieuwe werkweken is begonnen, nieuwe maand ook. Het is juni, het is ongelooflijk. We zijn echt in de laatste rechte lijn richting de finish van dit seizoen.
1: We staan met één been in de zomervakantie.
0: Ja, het is ongelooflijk.
1: Want juni, dat voelt al een beetje alsof we aan het uitbollen zijn en we af en toe nog eens op antenne een verhaaltje gaan vertellen. Maar je moet er ook niet te veel van verwachten, want die laatste weken, dat
0: we weten
1: is
0: allemaal. Ja. Een tekst geschreven door de Jan. Ja. Maar dat is niet waar, hè? Want ik heb dit weekend heel veel mensen tegengekomen. Studenten en zo, die aan het mopperen waren. Ik snap het wel, hoor.
1: Het zijn examens.
0: Ja, die moeten studeren nu, hè. En dus vorige week ook al. En dan in deze omstandigheden is dat niet plezant. Daar gewoon eerlijk in zijn.
1: Nee, maar langs de andere kant, als je zo examens hebt, dan ga je dat in de voormiddag het examen gaan afleggen. En in de namiddag ben je thuis.
0: Ja, maar voordat het examen begint, moet je dus liggen blokken.
1: Ja.
0: Bij 30 graden is dat niet plezant.
1: Nee.
0: Zullen we voor een beetje verfrissingen zorgen? Dive into me. In de verfrissing, alstublieft. Ah, voilà toe.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Caraïbisch blauw
12: of tropisch groen.
11: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
11: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
14: Dit is Top.
15: We make it.
14: Vier op een rij.
16: Van de eerste werkdag is nog niet volledig, dus stuur gerust nog wat door. Coldplay staat hier wel al klaar. Wat zeg ik? Die zijn nu begonnen. En de rest zien we dan wel. Vier op een rij. Vier plaatjes lang. Geen blabla. Hela. Dat is nog eens een manier om de dag te beginnen. Dit heet Higher Power.

0: Een echte klassieker van Robert Miles hebben we gehoord, One and One. En we gaven ook Belgisch werk zijn kans, nieuwe Belgisch werk. BXT en Silver had Heart and Soul. En dat waren een paar ingrediënten van de vier op rijen van vandaag. Het is 9:30 precies.
1: Wil zeggen dat we even kijken hoe het zit op de weg. Je staat aan te schuiven op de E19 tussen Zemst en Machelen. 15 minuten bijtellen. Op de E40 ben je op weg naar Brussel tussen Zwijnaarden en Wetteren. Moet je er op dit ogenblik een kleine 20 minuten bijtellen.
0: Verder ook vertraging op de E17 richting Gent. Vanaf Waregem tot Deinze. Daar moet iets gebeurd zijn. Meer dan een kwartier. En ook een uitzonderlijke file op de E403 vanaf Torhout in de Rij tot Lichtervelde in de richting van Wevelgem. 20 minuten extra. Goeie nieuws is, uit het Antwerpse krijgen we geen lange files meer door.
1: En op de E17, wat je net zei, ter hoogte van Nazareth, is net binnengekomen, is een verkeersongeval gebeurd.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote badeend?
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Die Nathan Nicholson is degene die hoort zingen. Die is er echt van aangedaan, hè. Zijn stem slaat het een beetje over. Oh, so much beauty around us.
1: Dat is van de emotie, hè.
0: Ja. Maar zo, platen met emotie. Ah. Ik hoor dat graag een keer.
1: Ja. Dat we dat nog mogen meemaken.
0: Ja, het bestaat nog. Goed, beste vrienden, het is 9:55. Te daar eerlijk in zijn, het is een beetje een andere week dan vorige week.
2: Ja, maar de hitte zijn we inderdaad helemaal kwijt. Hè. Die is met de hagel en de regen, denk ik, weggespoeld. Al wordt het vandaag best prima zomerweer. Die begint trouwens vandaag, de weerkundige zomer, 1 juni. Het is er wel eentje op zijn Belgisch vandaag, met zon, met wolken. Meestal is het droog. Er is kans op een licht buitje, maar ik denk dat het in de meeste gemeenten en steden gewoon droog blijft. Bij temperaturen straks vanmiddag rond 23 graden.
0: En daar gaat niemand rabbig om zijn. 23 graden, daar tekenen we voor. Daarna wordt het wat minder. Maar nog meer daarna.
1: Dan komt het goed.
0: Dan komt het weer goed. Ja, maar ja, dan kan ik daar tegen, hoor, dat een paar dagen wat minder is. Een beetje afkoelen. En dan terug. Volle bak zomers.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt je just niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krijkemeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Modu van.
3: Een liquid dat er wint, wie er mooi kom je net de zak slimmer.

0: En vandaag gaan we eindigen met een brokje showbiz nieuws. Want heel wat mensen hebben het zonder twijfel gezien. In de zaal zelf. Misschien nadien ook in het nieuws. Maar het was een geweldig beeld. En vooral geweldig omdat het onbedoeld was natuurlijk. Snap je wat ik bedoel al?
1: Gaat het over K3?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar niet over, over de OG's die volop aan het optreden zijn.
0: Nee. Het was een voorstelling van Doornroosje waar het dit weekend even misliep. Tijdens het slotapplaus. Klaasje Meijer, inderdaad, een van de K3'tjes ooit geweest. Die viel in voor de zwangere Marten, moet ik zo uitdrukken?
1: Ja, ja.
0: Marten, hè? Ja. En dus in de loop van het stuk zweeft hij als zijnde een soort prinses, tovenares. Ik ken het stuk niet uit het hoofd. Maar die zweeft over het podium. En tijdens het slotapplaus bleef ze daar maar zwaaien. En ja, iedereen dacht eerst natuurlijk, want zo gaat dat in theaterstukken. Dat zou wel de bedoeling zijn. Maar die bleef daar maar hangen. En die bleef daar maar met haar toverstokje zwaaien. En die bleef daar maar. En ondertussen schoot ook iedereen in de lach. Maar hoe koelbloedig kan je zijn? Wel, de hulde voor Klaasje Meijer eigenlijk. Want ze bleef, ondanks het feit dat dat dus niet de bedoeling was...

0: Dat is toch iets wat je niet durft opleggen als DJ dan, denk ik, op een feestje. Evacuate the dance floor. Zou er sowieso een paar moeten tussen zitten die het begrijpen. Dan sta je daar.
1: Volgens mij is dit het laatste plaatje. Als je zo de discotheek hebt.
0: Dat kan ook natuurlijk. Het was niet ons laatste plaatje. We hebben straks nog een knaller van een klassieker van de Natural Born DJ's. Om je af te sluiten. En ook nog Gabri Ponte met Words. En dan zeggen wij...
1: Tot morgen, maar wacht. Ja. Dus morgen spelen we ook Top Delivery. Niet vergeten, hè. Dus morgen geven we ook opnieuw 1000 euro tankbudget weg.
0: Ja.
1: Deze ochtend een heel leuk momentje gehad met Lotte, dacht ik. Die ook net haar rijbewijs heeft. Allee, het is een schone
0: dag. Verhaal. Morgen een nieuwe delivery. Heb jij een pakketje besteld? Hou je voordeur in de gaten.
1: En ze kunnen nog bestellen. Ze kunnen nog bestellen.
0: Ja, het is niet meer de kandidaatstelweek, maar hou het stil. Je kan je wel nog kandidaat stellen.

0: en de zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines met Simon. Een goedemorgen, Simon.
4: Goedemorgen. Slachtoffers van cyberpesten kunnen binnenkort de identiteit van anonieme pesters opvragen bij de ombudsdienst. Ze kunnen er dan mee naar de politie stappen of juridische stappen zetten. Bevoegd minister Rob Beenders heeft er een nieuwe wet voor klaar. De ombudsdienst kreeg vorig jaar duizenden klachten over online pesten. Het gaat dan vaak om doodsbedreigingen, intimidatie of stalking. De nieuwe wet zal eind dit jaar ingaan. Een nieuwe maand en dus traditioneel ook nieuwe regels. Zo zullen tabaksproducten zoals sigaren en pijptabak in een neutrale verpakking moeten zitten, zonder logo's of kleuren. Het moet helpen om bijvoorbeeld sigaretten en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken, vooral voor jongeren. Ex-kankerpatiënten moeten vanaf vandaag ook niet meer melden dat ze kanker hadden aan een verzekeraar. En nog nieuw, ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. En de politie controleert een hele week lang extra op fietsers, motoren en e-steps. Het is een actie over heel Europa om het aantal ongevallen met kwetsbare weggebruikers te verminderen. In ons land zal de politie vooral kijken naar e-steps en fatbikes, omdat ze vaak sneller rijden dan wettelijk is toegestaan. Ook controleren agenten onder meer of motorrijders wel de verplichte beschermende kledij dragen en of de bestuurder van een speedpedelec een helm draagt. Eerst nog brede opklaringen, later wordt het wisselend bewolkt, maar het blijft wel overwegend droog, maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal heel fel kunnen zijn, nog tot 23 graden. En woensdag en donderdag wisselend bewolkt met de buien en 20 graden.
3: Bedankt Fraukje voor de topheadlines. Er zijn nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest op de E40 richting Brussel. 20 minuten erbij tussen Zwijnaarden en Wetteren. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: Het is met spierpijn te doen vandaag. En dat allemaal door de Strong Viking Run van afgelopen weekend. Ray Dalton die komt de pijn verzachten. Call it love.

Hallo, hallo, goedemorgen. Ik heb afgelopen weekend meegedaan aan de Strong Viking Obstacle Run. En ik voel het nog altijd. Van mijn benen tot mijn bovenlichaam, alles doet pijn. Dus ik ben zeer blij dat ik nu kan zitten en de beste platen voor jou kan draaien. Maandag 1 juni vandaag, we zijn eraan begonnen. De laatste maand voor de zomervakantie eraan komt. Vandaag is het ook de verjaardag van Justine Henin en onze Belgische toptennisser. En ook Morgan Freeman. Maar er is nog iemand jarig vandaag. Iemand die ik persoonlijk ken. Iemand die hier op top al jaar en dag rondloopt. De man, de legend. Iemand die gisteren ook blijkbaar op de lappen is geweest. En daarom ga ik hem zo meteen eens proberen bellen. Eens zien of hij al wakker is. En dan wordt het ook duidelijk over wie ik het heb. Na DJ Licious

0: Onze Wouter de Vries is jarig vandaag en als ik zijn Instagram mag geloven, heeft hij het gisteren goed gevierd. Dus ik ga eens kijken of hij al wakker is. Ga hem eens bellen. Hopelijk neemt hij op.
1: Hallo, met Wouter.
0: Goedemorgen, Wouter.
1: Ja, prachtig, Thibo.
0: Ja.
1: Ik ga even genieten van de zangpartij, hoor.
0: Ja, prachtig toch. Speciaal voor jou laten inzingen, man.
1: Is dat jouw vriendin?
0: I wish dat ze zo goed zou kunnen zingen. Nee.
1: Ja, nee. Het is de beste manier om de dag te beginnen. Zeker op een verjaardag natuurlijk. Ja, prachtig gezongen. Dank je wel daarvoor.
0: Ja, dat is heel graag gedaan. Gelukkige verjaardag trouwens, hè, Wouter. Ik heb gezien,
1: merci.
0: Ik heb gezien dat jij het gisteren wat bont hebt gemaakt, mag ik het zo zeggen, aan de zee.
1: Ja, bont is overdreven, maar ja, feestje was het wel, Thibaut. Een pre-birthday bash, ja, als je verjaart op een maandag,
0: ja,
1: kan je de zondag eigenlijk al een beetje feesten. Was in Blankenberg aan zee en Robert Abigail was er ook.
0: Goh, Robert.
1: Supergezellige man altijd en was gisteren niet anders trouwens.
0: Amai.
1: Nee, dat was heel leuk daar, moet ik zeggen.
0: Ja, dat kan tellen als pre-birthday party. Ik heb eigenlijk nog één vraagje voordat ik jou rustig ga laten wakker worden. Ja, zoals je weet, als er iemand jarig is op de vloer, ja, dan neemt hij vaak wel iets mee. Heb je voor ons iets voorzien vandaag?
1: Ja, ik heb iets voorzien en ik kom eraan. Ik weet dat jullie zitten te wachten, maar wat gaat hij mee hebben? Dan zal het voldoende zijn voor iedereen. Dan kunnen we een hele week ervan eten of drinken.
0: Dat is een vraag.
1: Dat is een vraag en dat is voorlopig nog een verrassing, maar het komt er zo meteen aan, Thibaut. Dus wees gerust, ik heb iets voorzien.
0: Oh, wat een teaser. Voor de luisteraar die benieuwd is, ja, je zult het wel waarschijnlijk horen in de partyroom vanavond, want vanavond een speciale partyroom waarschijnlijk met Wouter de Vries natuurlijk, hè, voor jouw verjaardag.
1: Ik moet er toch iets speciaals van maken, hè, voor mijn 35 plus nog vele jaren.
0: Voilà.
1: Dat komt goed.
0: Laat die verjaardagswensen maar komen via de Top Radio B-app. En Wouter, geniet nog van je dagje, man.
1: Ja, dankjewel voor het belletje. Salut.
0: Salutjes.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
12: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen. Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
13: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
12: Dus we groeien.
13: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
12: Dan is dit jouw moment.
13: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

Nog voor 11 uur is er een nieuwe hit of shit. Dan mag jij bepalen of jij een nummer goed vindt of niet. Dat is vaak een nummer waar wij hier bij Top toch een twijfel over hebben. En van sommige nummers hebben we dat niet, hè. Die droppen we dan meteen in onze playlist. Vorige week kwam er een nieuwe track uit van Bebe Rexha en David Guetta. En die hebben al eens samengewerkt, hè. Hier met I'm Good. En dan zijn ze nog eens gaan samenwerken voor One in a Million. Derde keer, goede keer met Say My Name. If you love me, let me heal. En nu dus ook voor een vierde keer. Sad Girls, de nieuwste, komt eraan. Nieuw in onze playlist.

0: half elf met de nieuwste van Bebe Rexha en David Guetta, Sad Girls. Zometeen een nieuwe hit of shit. Eerst nog naar de baan. Want er zijn nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent. 16 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de A12 richting Brussel. 11 minuten kwijt tussen Willebroek-Noord en Willebroek-Zuid.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
3: Immos Koopman.
6: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

Nieuwe week, dus nieuwe hit of shit. Met deze week een track die een Frans tintje heeft. Het is een remake, what else tegenwoordig, van een ouder nummer uit 2009 van Ocean Drive and Some People. Calumny, een Belgische DJ-duo, die zijn ermee aan de slag gegaan en ze hebben het, zoals ik al zei, een Franse touch gegeven. Het nummer heet Some People, Ton Désir, in het Frans. En het doet me een beetje denken aan dit hier. Een klein beetje toch, maar dan iets moderner natuurlijk. Het is aan jou nu. Wat vind jij van Some People, Ton Désir van Calumny en Ocean Drive? Hit of shit? Dat mag via de Top Radio BR.

Ja, wat vinden we ervan, van deze Some People Ton Désir? De meningen zijn nog wat verdeeld, als ik de eerste reacties mag geloven in de Top Radio B-app. Maar laat maar komen, hè. Hit of shit, wat vond jij ervan?

0: Stoolhof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark Winnekee en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: alleen bent, Ruben. Ook Max en Philippe die zijn fan. Goed nummer, dikke hit, schrijven ze erbij. Olivier uit Heverlee die is geen fan. Shit, niets verfrissend, brengt niets in mij naar boven. Ook Mathieu uit Deerlijk is geen fan. Trekt op de ... Dikke shit voor mij. Ja, het is nog geen hoogvlieger, deze Some People. 50-50 vandaag, dat is het wel. Morgen nieuwe kans en wie weet denk je er dan wel anders over.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Offenbach en Star Sailor. 4 to the floor.

0: Het is de laatste dag dat de zon een beetje gaat schijnen deze week. Moest je nog wat willen genieten van de zon? Dan moet je zien dat je druiven eet. Ja, want blijkbaar zouden die je beschermen tegen de UV-stralen, blijkt nu uit onderzoek. Dus druiven eten in plaats van zonnecrème te smeren. Dat is gemakkelijk. En nog eens gezond ook. Nee. Dat gaan we niet doen. Hè. De onderzoekers benadrukken wel duidelijk dat druiven eten geen vervanging zijn voor zonnecrème. Dus als je de zon ingaat vandaag, niet vergeten te smeren en druiven te eten.
1: Oh, heaven knows how many times I've walked away and I've closed the doors. I can't no

0: en met 30 juni bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Oh, amai, die civetje was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Dit is Top!
9: Goedemorgen, het is 11 uur, tijd voor de Top Headlines met Vrouwtje. Een goedemorgen, Vrouwtje.
10: Goedemorgen. Onthaalouders krijgen voortaan betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn, Gené. Ze voorziet bijna 10 miljoen euro extra per jaar. De Vlaamse regering hoopt zo het verlies aan opvanglocaties bij onthaalouders af te remmen. Want nu zijn er nog zo'n 3000 opvangplaatsen. Maar over 6 jaar zou er nog maar 500 overblijven. Gené wil nu duizenden plaatsjes bij creëren. Onthaalouders kunnen bijvoorbeeld een installatie- en renovatiepremie krijgen. En er wordt ook extra geld vrijgemaakt voor de pedagogische begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. En de Vlaamse regering scherpt ook de regels voor Airbnb's fors aan om illegale verhuur en overlast tegen te gaan. Binnenkort mogen platformen alleen nog verblijven aanbieden met een officieel registratienummer van Toerisme Vlaanderen. Uit controles bleek dat amper 6 op de 10 logies voldoen aan de normen voor onder meer brandveiligheid. Bovendien moeten platformen hun data gaan delen met de overheid. Lokale besturen kunnen malafide verblijven voortaan ook sneller sluiten via een simpel gemeentelijk procesverbaal zonder jarenlange procedures. En in Kokzijde zijn intussen al 80 dode haaien aangespoeld. De eerste spoelde donderdag aan en de voorbije dagen kwamen er telkens bij. Onderzoekers vermoeden dat de haaien onbedoeld werden gevangen door vissers, waarna ze weer in de Noordzee werden gegooid. De dieren werden intussen opgehaald voor onderzoek. Eerst nog brede opklaringen, later wordt het wisselend bewolkt, maar het blijft wel overwegend droog met maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn. Nog tot 23 graden. En woensdag en donderdag wisselend bewolkt met buien en 20 graden.
9: Er zijn nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je 20 minuten door een defect voertuig tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En tenslotte nog op de E19 richting Antwerpen 13 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord.
8: Dit is Top. Diebo van Leliendaal.
9: Deze ochtend stond onze koerier aan de deur met een gouden tankkaart van 1000 euro. Werd er open gedaan? Dat ontdek je na Avicii.

0: Delivery.
1: Deze ochtend was het zover, dan werd onze koerier voor het eerst uitgestuurd. Vanaf nu geven we elke weekdag een gouden tankkaart van 1000 euro weg. Daarmee kan je gaan tanken bij Esso. Je moet aan de hand van een code die Jeroen en Koen meegeven tijdens de ochtendshow een kistje openen. En daarin zit dan die gouden tankkaart. Vanochtend stond onze koerier in Berlaar bij luisteraar Lotte.
2: Maar nu volgt het belangrijkste. Gaat die code van het pakketje juist zijn of niet? Wat is het eerste cijfer?
3: De 9.
2: Het tweede cijfer?
3: De 5.
2: En dan het laatste cijfer?
3: 7.
2: 7. Gaat het pakketje open of niet?
4: Goed.
2: De koffer is open!
4: Ja! Yeah!
1: Voilà, het is al gebeurd.
3: Ja.
1: Dag Lotte, goedemorgen. Jij bent 1000 euro tankbudget.
3: Ja.
1: Voilà, de eerste gouden tankkaart is weggegeven. Luisteraar Lotte deed open. Morgen heb jij een nieuwe kans. Luister dus naar Jeroen en Koen voor een kans te maken op die gouden tankkaart van 1000 euro.
0: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

gouden tankkaart van 1000 euro is wel een dingetje, hè? Levi uit Loppem die vraagt zich af of hij nog kans maakt op die gouden tankkaart. Wel, Levi, dat hangt er natuurlijk vanaf. Als je bent ingeschreven, dan zeker en vast. Als je niet bent ingeschreven, dan wordt het moeilijk. Maar geen paniek, je kan je nog altijd inschrijven via de app of via de website topradio.be. En wie weet win jij morgen dan wel die gouden tankkaart van 1000 euro.

0: goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
0: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
0: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Het is officieel afgelopen nu, het Belgische voetbalseizoen. Gisteren was er nog één wedstrijd tussen Gent en Genk. Het was een duel om het laatste Europese ticket. Het was daar heel spannend. Het werd 1-1 in de Gelamco Arena. Dus penalties moesten beslissen wie Europa in mocht. In de penaltyreeks won Gent uiteindelijk door geen enkele strafschop te missen. Dat vind ik straf, dus heel goed gedaan, Buffalo's. Nu de Belgische competitie erop zit, is het tijd voor onze Rode Duivels. Morgen is het zover. De eerste oefenpartij van onze Duivels richting het WK. Ze spelen tegen Kroatië. Laat maar komen. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari.

0: half 12. Zometeen weer een gloednieuw dilemma. Eerst nog naar de baan. Want er zijn nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 17 minuten kwijt tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. 11 minuten kwijt tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Op een andere plek kan het, maar... Amai, ik verslik me bijna. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
2: Sorry, Parties WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote bad-eend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
7: Volkswagen.

0: de Top Radio BE-app er maar bij, want het is weer tijd voor een nieuw dilemma.
1: Daily Dilemma.
0: En aangezien we begonnen zijn met het weggeven van gouden tankkaarten ter waarde van 1000 euro, ga ik het dilemma van vandaag ook niet te ver gaan zoeken. Tegenwoordig zie je het meer en meer, hè, elektrische auto's rondrijden. En ik denk dan altijd, ja, dat zijn vooral bedrijfswagens. Maar ik kan me vergissen natuurlijk. Het kan ook zijn dat je daar persoonlijk voor kiest. Dus het dilemma van vandaag is heel simpel. Elektrische auto of auto op benzine / diesel. Alle meningen zijn welkom. Wie weet rij je wel met een elektrische wagen van het werk, maar zou je dan nooit persoonlijk zelf kiezen? Of omgekeerd, het kan allemaal. Geef jouw mening maar. Het dilemma van vandaag is dus elektrische wagen of een wagen op fossiele brandstof. In welk team zit jij vandaag? Laat maar komen via de Top Radio BE-app.

0: Mo, zie je kameretten van je moeder van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeer of nee? Je kunt hier niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moed je van. Wieder maak je kameretten een zak slimmer.
3: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
5: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
2: Modu van.
6: Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages met 150 artiesten. Tickets en info

0: miles away.
1: Daily Dilemma.
2: Een elektrische wagen of een wagen op benzine / diesel? Dat was de vraag van vandaag, of liever gezegd het dilemma van vandaag. En er komt weer wat heel wat binnen in de Top Radio BE-app. Geert uit Houthuls liever, die stuurt: de mijne is van diesel of rijdt op diesel. Een auto moet geluid kunnen maken. En zo heb ik er een paar zien binnenkomen. Ook Lorenzo heeft die mening. Een auto moet geluid maken. Axel uit Hoogstraten die zegt: team benzine, elektrisch rijden, dat doe je maar op de kermis. Veerle uit Mol die laat weten dat ze al 11 jaar elektrisch rijdt en dat het de beste keuze ooit is. 11 jaar? Bestaat het al 11 jaar, zo'n elektrische auto? Dat wist ik zelf niet. Ja, dat is nieuws voor mij. Nieuwe info. Maite die stuurt dan weer: benzine. Ik wil geen gedoe met die laadpalen. Ja, dat vind ik ook iets. Ik zou van die laadstress hebben. Zo. Altijd kijken, ik heb nog maar 10%, 15%, ik moet gaan laden. Ik zou daar niet mee overweg kunnen. En dan is er ook nog Filip uit Lichtervelde, die stuurt dat het enige dat bij hem elektrisch rijdt zijn grasmachine is. En dan merk ik ook dat ik een beetje gepakt ben op mijn eigen dilemma, want zoals Wesley, Dieter, Annelies, die zeggen allemaal: Thibaut, een hybride, dat bestaat ook, hè. Dat is best of both worlds. Ja.

Het is bijna lunchtijd. Zometeen krijg je niet zwansen maar dansen. Weer een uur lang alles in de mix. Ik ga hier al van die snacks beginnen proeven, want Wouter de Vries is vandaag

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Top Techno.
4: Das Techno and More.

0: Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE-app. We make you move. Top. Top Techno. Dit is Top.
1: Zometeen weer een uur lang alles in de mix. Eerst nog de top headlines. Goedemiddag, vrouwtje.
2: Goedemiddag. BNP Paribas wil in 3 jaar tijd 1000 jobs vervangen door artificiële intelligentie. De bank wil dat doen door de komende jaren minder mensen aan te werven dan er vertrekken. Vorig jaar vertrokken zo'n 500 mensen, terwijl er maar 330 in de plaats kwamen. BNP Paribas wil vooral inzetten op een chatbot, waarbij je je vraag eerst stelt aan een digitale robot en dus niet aan een bankier. In 2028 zouden er zo'n 7 miljoen vragen via de chatbot afgehandeld moeten worden. Onthaalouders krijgen voortaan betere loon- en arbeidsvoorwaarden, dat zegt Vlaams minister van Welzijn Gené. Ze voorziet bijna 10 miljoen euro extra per jaar. De Vlaamse regering hoopt zo het verlies aan opvanglocaties bij onthaalouders af te remmen. Want nu zijn er nog zo'n 3000 opvangplaatsen, maar over 6 jaar zouden er nog maar 500 overblijven. Gené wil nu duizenden plaatsjes bij creëren. Onthaalouders kunnen bijvoorbeeld een installatie- en renovatiepremie krijgen. En er wordt ook extra geld vrijgemaakt voor de pedagogische begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. En in Nederland zijn 3 verdachten opgepakt voor de inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek. Zaterdagnacht sloegen enkele verdachten in een auto met Nederlandse nummerplaat op de vlucht van de politie. Een andere ging er te voet vandoor en sprong in het kanaal. Hij verdronk en kon niet meer gered worden. De politie vond in de auto inbrekersmateriaal en ondervraagt nu de 3 verdachten. Stilaan meer wolken, maar het blijft wel overwegend droog met maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn, nog tot 23 graden. Woensdag en donderdag dan wisselen bewolkt met buien en 20 graden.
0: Dit is Top. Jouw lunch gaat goed vooruit. Top.

0: Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen bingeprobleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Sst, luister.
6: Summer deals!
5: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
7: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
8: Kissie, Keno, lekker lang uitlikken. Kissie, want alleen deze week strandlakens en hamamdoeken tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
11: Info in voorwaarden op carglass.be.
12: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Oh, 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
13: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
14: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
13: Wat bedoelde?
14: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
13: Dat zal wel.
14: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
13: Echt? Dus?
14: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Axios hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Imoscoop!
6: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
4: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Imoscoop, man!
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
12: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
13: Oei, wacht hè.
14: Rustig, Sian,
13: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
14: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
12: Prima, prettige avond.
13: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
14: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
4: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. Slimmebouwavond.be.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
8: Top Techno.
9: Dat is Techno and More.

techno. Download de Top Radio BE-app gratis via de App Store of Google Play. Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top, we make you move.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
3: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
4: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Dit is Stop!
7: Het is 1 uur, Freddy Orion krijgt dan toch een enkelband. Vrouwtje Kalion weet meer.
8: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis na 47 jaar verlaten. Hij krijgt een enkelband. Dat besliste de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Hij zit sindsdien in de gevangenis, maar hij vraagt al meer dan 20 jaar om vrij te komen met een enkelband. Dat werd telkens geweigerd, maar nu is het dus toch goedgekeurd. Orion mag niet zomaar naar buiten. Hij wordt wel opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Er wordt ook een contactverbod met de slachtoffers en een regioverbod opgelegd. In Antwerpen zijn 2 eigenaars veroordeeld omdat ze 23 appartementen illegaal verhuurden als Airbnb. Ze hadden daar nogthans geen vergunning voor. De Antwerpse rechtbank legde hen elk een boete van 28.000 euro op met uitstel van 3 jaar. De appartementen moeten ook dringend worden omgevormd tot een woning en binnen de 6 maanden moeten die opnieuw verkocht of verhuurd worden. De regels voor Airbnbs worden vanaf vandaag ook strenger om illegaal verhuur en overlast tegen te gaan. En BNP Paribas wil in 3 jaar tijd 1000 jobs vervangen door artificiële intelligentie. De bank wil dat doen door de komende jaren minder mensen aan te werven dan er vertrekken. Vorig jaar vertrok er zo'n 500 mensen, terwijl er maar 330 in de plaats kwamen. BNP Paribas wil vooral inzetten op een chatbot waarbij je vraaggeer stelt aan digitale robot en dus niet aan een bankier. In 2028 zouden er zo'n 7 miljoen vragen via de chatbot afgehandeld moeten worden. Stilaan meer wolken, maar het blijft wel overwegend droog met maximaal tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn, nog tot 23 graden. En woensdag en donderdag wisselend bewolkt met buien en 20 graden.
7: Ik heb 2 lange files, E313 richting Antwerpen, tussen Randst en Antwerpen-Oost, 20 minuten erbij. En ook op de E19 gaat het trager richting Antwerpen. Er staat een defect voertuig tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Je verliest er een kwartier.
6: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
7: Een nieuwe werkweek is goed gestart. We doen er vanmiddag nog een bolletje schepijs bovenop. Ik begin met Snap, Rhythm is a Dancer.

Ik hoop dat jij minstens een even leuk weekend hebt gehad dan ik. Dan kunnen we verder samen deze week. Elke dag tussen 1 en 4 hoor je mij hier. Straks de spinback. Keren we terug naar de eerste week van juni 1999. Mag jij kiezen tussen twee liedjes die populair waren? Het is er een van Nunca of een van DJ Jean die het gaat worden straks. Haal je telefoon al boven, want die stemming gebeurt natuurlijk via de Topradio BE-app. Parachute Youth, Can't Get Better Than This. Dat is

Vandaag keren wij terug naar de eerste week van juni 1999. De vrouwenfinale op Roland Garros was in die tijd spannender dan de mannenfinale. Steffi Graf won voor de 6e keer daar in Parijs. En het was meteen haar 22e overwinning van een Grand Slam. En dat was in die tijd ongezien. Later hebben de zusjes daar wel anders over beslist natuurlijk. In de hitlijsten stond dit onder andere. Het was die eerste week van juni 1999. Pat Crimson zat erachter en het heette Nunca met The House of Doom. Als je deze nog eens wilt terughoren, stuur je A via de topradio BE-app. Of je kan voor dit kiezen. Ook goed. Ook DJ Jean scoorde toen een gigantische hit met The Launch. A voor Nunca, B voor DJ Jean met The Launch. Degene met de meeste stemmen draai ik hier binnen dit en een kleine 10 minuten.

0: zijn.
1: Dat is heel wat anders of draaien op je slaapkamer. Hè?
0: Verover je plaats in de finale op top 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
6: Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
10: Sorry, Parties WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
12: Caraïbisch blauw.
13: Of tropisch groen.
12: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
12: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

Your Spinback. Jij en ik terug naar de eerste week van juni 1999 en je kon daar kiezen tussen Nunca met The House of Doom of DJ Jean met The Launch, twee hits die toen heel populair waren in die tijd. Ik ga er eens een paar berichten bij, want Patricia bijvoorbeeld, die stuurde moeilijke keuze. Ze zijn alle twee goed, maar toch ga ik voor A gaan. Groetjes van Patricia en ze houdt ook al van Pat Crimson, dat snap ik. Geert stuurt dan weer, doe maar A, we. Doe maar A, we. Schrijft hij. Vrij vertaald wil dat zeggen, doe maar A hoor. 86% van de stemmen gaat naar Noem.

0: dacht nog een dag of 16 en dan begint dat WK voetbal, waarvan dit natuurlijk het theme is, om het maar even zo te zeggen, het WK-lied van dit jaar, internationaal gezien dan toch. Die Die van Shakira is dat. Ik merk dat er tegenwoordig meer en meer feestjes worden georganiseerd op plaatsen waar dat vroeger niet was. Dat is zo een tijd geleden, een paar jaar geleden al, begonnen in het Centraal Station in Antwerpen bijvoorbeeld. Dat is een treinstation, maar er zijn nu tegenwoordig feestjes. Dat is dan uitgedijnd naar coffeeshops, naar frituren nu. We gaan het er straks even over hebben. Op de weg één file waar je moet vooruitkijken die lang is. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest daar 25 minuten.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
1: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Speel elke dinsdag en vrijdag mee met Euromillions. Online of via winkel.
9: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

doet het goed op feestjes, hoor, deze Gordo tegenwoordig. En over feestjes gesproken, tegenwoordig is het een hype om parties te organiseren op plaatsen dat dat normaal gezien niet gebeurde vroeger. Een rave in een koffiebar, een feestje in de frituur, op een luchthaven, tegenwoordig kan dat allemaal. Ik ben heel erg pro. Ik moet wel zeggen, ik heb zelf als DJ nu op heel veel plaatsen al gedraaid, maar zelden of nooit op een locatie waar dat normaal gezien niet gefeest wordt. En dat staat eigenlijk nog wel een beetje op mijn bucketlist. Ik zou dat graag wel eens doen. Zo een onverwachte locatie, zo ergens waar je het niet verwacht, waar je toch zo'n beetje voor sfeer kan zorgen. Een klein droompje. Kan ik dit ook nog eens bovenhalen dan? Dit is Kosh bij Top. Het is maandagmiddag, het is 2:10. Dit is Grey.

0: stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info? landoflove.be.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
4: Goosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist te zien, hè.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
5: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
4: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

0: niet eens een keertje bij ons komen draaien. Rachel, goedemiddag.
1: Dag Bart-Jan.
0: Ik moest even zoeken. Ik heb even gegoogeld, want ik dacht eerst, Lollyland, is dat een binnenspeeltuin of zo? Maar dat zijn jullie helemaal niet, hè? Wat zijn jullie? Vertel eens.
1: Nee, klopt. Wij zijn eigenlijk een snoepwinkel van Famiflora, Flora, waar wij wel volop inzetten op beleving. Zo staat er bijvoorbeeld een gigantische kauwgombollenmachine met een ingebouwde glijbaan midden in de shop.
0: Ja, jullie zijn niet zomaar een snoepwinkel. Dit is next level. Als ik bekijk jullie website, daar zie je dat goed, met heel veel foto's. Dat is echt 250 vierkante meter aan snoep. Werk jij zelf daar of wat doe jij daar precies? Wat is jouw functie?
1: Ik werk eigenlijk voor Famiflora zelf op de marketing. Maar Lollyland valt daar dus onder.
0: Oké, en wat voor snoep verkopen jullie allemaal?
1: Wij hebben muren met schepsnoep met meer dan 336 soorten. En daarnaast alle trends, zowel van in België, maar ook als in het buitenland.
0: En jullie organiseren feestjes, want jij stuurde, wil je niet eens bij ons komen? Draai, vertel daar eens iets over. Wat verwacht je? Wat is er aan de hand?
1: Wij hebben eigenlijk 1 jaar geleden Lollyland gelanceerd. En om onze eerste verjaardag te vieren, dachten we gaan onze snoepwinkel omtoveren tot een echte candy race. Dat gebeurt dus voornamelijk vrijdag. Mm-hmm. Maar ik hoorde jouw oproep en ik dacht, misschien kunnen we dat feestje verlengen en jou de zaterdag ook laten komen, als je daar zin in hebt.
0: Kijk, ik neem er mijn gsm bij. Ik denk, hoe laat? Zaterdag? Zet er eens een uur op.
1: 3:30 uur, dan is er wel veel vol.
0: Namiddag? Ik kan. In Lollyland, in Moeskroen is dat, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Je mag op mij rekenen, Rachel. Ik ga bij jullie wat plaatjes komen draaien. Zaterdagmiddag. Is dat afgesproken?
1: Oké, top.
0: En gaan we dan dansen?
1: Zeker.
0: Een klein beetje. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Hey, dankjewel voor de uitnodiging. Ik kijk daar nu al ontzettend naar uit. Dat is zo out of my comfort zone. En zeker in zo'n grote snoepwinkel, dat moet wel speciaal zijn. Ik zie je zaterdag, Rachel.
1: Oké, tot dan.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Motorpech en Nies.
5: Oh.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Stop!
7: Het is 2 uur. Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel bad. Fraukje Kaljon praat je bij.
8: Goedemiddag. Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis na 47 jaar verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat besliste de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Orion kan dus niet zomaar naar buiten. Hij moet strenge regels opvolgen en hij krijgt ook een contactverbod met de slachtoffers en een regioverbod opgelegd. Orion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden. Hij vraagt al meer dan 20 jaar om vrij te komen. Naar welk zorgcentrum hij precies gaat, houdt het gerecht geheim. Hongarije wil de grondwet aanpassen om president Sujok te kunnen afzetten. Dat heeft premier Péter Magyar gezegd na zijn overleg met de president. Sujok weigert af te treden ondanks een ultimatum van Magyar. Die zegt dat de president de Hongaarse democratie niet heeft beschermd en een trouwe bondgenoot is van de vorige premier Viktor Orbán. Orbán verloor in april de parlementsverkiezingen na 16 jaar. En je hebt het ongetwijfeld zelf ook al gevoeld. Het is op 2 na warmste lente ooit in ons land. De gemiddelde temperatuur lag 12 graden boven de normale metingen, dat meldt het KMI. De voorbije 10 dagen waren ook de warmste sinds het begin van de metingen, met temperaturen van meer dan 25 graden. Het zonnige weer is helaas wel gedaan, stilaan meer wolken, maar het blijft wel overwegend droog met nog warme maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn, nog tot 23 graden. Woensdag en donderdag dan wisselend bewolkt met buien en 20 graden.
7: Eén lange file nog op deze maandagmiddag. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Daar verlies je 20 minuten.
6: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
7: Met zometeen Mad Can Back In, maar ook Alesso en Sasha samen met Destiny. Eerst gaan we ons Frans een beetje oefenen met Stromae.

Een nieuwe week is gestart. Nieuwe kansen om 2 filmtickets te winnen in Raad de Plaats. Zometeen gaan we weer spelen. Dan geef ik jou een opgave en vraag ik jou straks de titel of artiest door te sturen.

0: Raad de plaat.
1: Het is maandag vandaag en dan denk ik altijd een beetje aan jou, want het is dat niet altijd de meest makkelijke dag van de week. Dus ik maak altijd voor jou een makkelijke opgave in Raad de plaat. We spelen ook vandaag weer voor 2 filmtickets. Als jij mij de titel of artiest kan doorgeven van het stukje wat ik zo meteen laat horen. Makkelijk, maar ook extreem kort. Maar echt heel kort. Als je knippert met je ogen, is de opgave voorbij. Zo snel gaat het gaan. Dus spits je oren. Je stuurt het mij door via de Topradio BE-app. De vijfde krijgt van mij 2 filmtickets bij Kinepolis Film naar keuze. De vraag is, wie is dit? Voilà, meer is het niet.

0: budget. Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Zeg Jasmin,
8: uh-huh.
7: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Uh-huh.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
13: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
14: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
13: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
14: En klanten altijd tevreden.
13: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
15: New truck, big

0: Op maandag maak ik het meestal niet zo moeilijk, al was het wel een extreem korte opgave. Maar dat was ook zo duidelijk, denk ik. Heel veel goede antwoorden, maar toch een paar fouten. Ik laat eerst nog even die opgave horen. Kijk, zo kort was die. Meer kreeg je niet. Zo, dat was voldoende voor de meeste, denk ik. Dat en ook niks meer dan dat. Ik heb voor jou een aantal foute antwoorden. Zijn de Robben die dacht dat het Dimitri Vegas was? Is niet goed. Paris dacht Tiesto? Is het ook niet. Maar Sven uit Zulte, jij weet het wel. Wie was het?
1: Het was de Fateless. We come one.
0: Tuurlijk wel. Dat was Fateless. Dat is als een bepaald soort parfum. Je ruikt dat van een kilometer ver en je onthoudt dat voor de rest van je dag natuurlijk. Goed gedaan hoor. Je krijgt van mij die twee filmtickets. Sven, mag je een film naar keuze gaan uitkiezen bij Kinepolis. Zeg, jouw werkdag zit er al op, want jij werkt in ploegen bij Volvo. Wat doe je daar precies?
1: Ik ben daar teamgeleider, dus ik moet een beetje wakker zijn over de kwaliteit.
0: Oké, wat maken we daar tegenwoordig van modellen nog allemaal?
1: De XC40 modellen en de X30 en ook de 460. Ja. Die wordt er nog gemaakt.
0: Ik hoop, en de regering is daarmee bezig, dat alles daar kan blijven doorgaan. Want je weet, autofabrieken in ons land, dat is en blijft een moeilijk verhaal. Maar ik hoorde vorige week of een paar weken geleden dat ze ermee bezig zijn om daar toch met de Chinezen een akkoordje te maken. Hoe zie jij dat daar? Ondervinden jullie dat? Dat op de helling een beetje komt te staan of niet?
1: Het wordt wel gesproken op de werkvloer, maar het is ook gewoon afwachten voor ons. Hè. Dus,
0: Tuurlijk wel. Laat ons hopen dat jullie kunnen blijven, want jullie leveren ontzettend goede kwaliteit en mooie auto's. Dat mag wel eens gezegd zijn. Sven, fijne middag nog, hè?
1: Oké, van hetzelfde.
0: Yo.
2: Subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I dream.

0: Beter dan gelijk welk cafeïne shot is Faithless altijd. Je hoorde hem bij Top in Raad de Plaat. Morgen nieuwe kansen trouwens, weer twee filmtickets te winnen. Vanmorgen vroeg zijn we eraan begonnen bij Jeroen en Koen. We geven 14 dagen lang, 2 weken, een gouden tankkaart weg van 1000 euro. Elke dag is er eentje te winnen. Vanmorgen ging het goed en vlot. En ik laat jou dat winmoment, wat bijzonder leuk was, zometeen nog even horen. En ik vertel jou zometeen vooral hoe jij dat ook kan winnen. Bijvoorbeeld morgen al. Eerst even naar de files. Zijn er 2. E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 21 minuten. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je ook 20 minuten.
1: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
2: En zo'n grote badeend?
1: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Delivery. Vanmorgen zijn we ermee gestart op de radio bij Jeroen en Koen. 7:15 ongeveer hebben we onze eerste gouden tankkaart uitgedeeld van 1000 euro, waar je mee kan tanken wat je wil, als het maar brandstof is. En dat komt in deze tijden wel van pas, denk ik. Als jij wilt deelnemen, ook de komende dagen, is heel belangrijk dat jij je inschrijft via topradio.be of via de Topradio BE-app. En met een beetje geluk komt dan 's morgens iemand die gouden tankkaart in een kluisje aan jouw deur leggen. Als jij de code kent en je doet hem open, is die 1000 euro van jou. Vanmorgen reden we naar Berlaar en Lotte woont daar. Het was heel spannend. Ze deed de deur open, maar kende ze ook de code.
1: Maar nu volgt het belangrijkste. Gaat die code van het pakketje juist zijn of niet? Wat is het eerste cijfer?
2: De 9.
1: Het tweede cijfer?
2: De 5.
1: En dan het laatste cijfer?
2: 7.
1: 7. Gaat het pakketje open of niet? Goed. De koffer is open!
3: Ja! Yeah! Voilà, het is al gebeurd.
2: Ja.
3: Dag Lotte, goedemorgen. Jij wint 1000 euro tankbudget.
2: Ja. Dank u.
0: Kijk, een beetje verlegen, maar zo ging je eraan toe. Het is ook overweldigend natuurlijk als je 's morgens vroeg mensen aan je deur hebt en die zeggen tegen jou, je krijgt al 1000 euro en de dag is nog maar begonnen. Morgen nieuwe kansen. Luister naar Jeroen en Koen voor de code en schrijf je vooral in topradio.be of via de app.
4: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: uitspraak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Ik krijg dan niet om u, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist zien, hè.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
7: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.

0: Elias, ook wel bekend vroeger als de man met de ketting. En met Jay, waarvan mijn lief zei, dat is een zot. Mijn lief zei van die Jay, dat die is helemaal knettergek. Nu, maar dat is ook wel zo. Wij mannen kijken anders naar Temptation Island dan vrouwen. En vice versa. En dit is ook maar goed en dat is ook maar normaal. Maar er gaat natuurlijk wel één vraag moeten beantwoord worden tijdens de reunie. Oh. En die vraag is en blijft voor eeuwig en voor altijd. Is er in de zee gekust?
1: We are going to have an orgasm that you can't even comprehend.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Stop!
3: Het is 3 uur, de hagel van de afgelopen dagen heeft toch veel schade aangebracht. Hey vrouwtje, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De verzekeringsmaatschappijen verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer afgelopen weekend. Het gaat dan vooral om dakramen of verandas die beschadigd raakten door grote hagelbollen. Maar ook om geblutste auto's. Vooral de provincies Vlaams-Brabant, Henegouwen en Namen werden zwaar getroffen. Stormschade aan je huis wordt gedekt door je brandverzekering. Mogelijk zal de hagelbui ook erkend worden als natuurramp. Als je zelf schade hebt opgelopen, kan je dat melden aan het Vlaams Rampenfonds. De advocaat van seriemoordenaar Freddy Hornion reageert opgelucht na de uitspraak van de Gentse strafuitvoeringsrechtbank. Die besliste dat Hornion de gevangenis na 47 jaar mag verlaten en een enkelband krijgt. Hij wordt ook opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Hornion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Maar volgens zijn advocaat is hij veranderd en ook niet meer gevaarlijk. Hij wil zelf uiteindelijk terugkeren naar de maatschappij. Hornion is intussen 78. In het noorden van Italië is een speleoloog gered die 12 uur vast zat in een grot. De man van 20 was met een groep afgedaald in de grot, maar raakte met zijn been gekneld onder een rotsblok. Zijn groepsgenoten waarschuwden de hulpdiensten. De reddingsoperatie was complex, maar hij kon uiteindelijk naar boven gehaald worden. De man is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Deze namiddag en vanavond bewolkt met lokaal kans op een bui. Later vannacht opnieuw onweersbuien met maxima tot 24 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal heel fel kunnen zijn. Nog tot 23 graden. En ook de dagen daarna nog erg regenachtig en 20 graden.
3: Er is één lange file die staat op de R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je schuift er 20 minuten aan.
2: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
3: Met straks Robin Schulz, Kygo en beginnen met Energy 52. En die energie heb je nodig op deze maandag. Café Del Mar.

Het is trouwseizoen. Ik weet niet of je ook zoveel uitnodigen krijgt. Als jij zo in een vriendenkring zit waar heel veel getrouwd wordt, is het echt zo de periode. Is het letterlijk van het ene trouwfeest naar het andere. Dat is in het buitenland trouwens niet anders. Straffer nog, Dua Lipa is getrouwd. Gisteren is dat gebeurd in Londen met Callum Turner. En ik ben nu niet de grote trouwkleedspecialist, maar het was toch een behoorlijk klassiek kleed, als ik dat zo zie, met een heel grote witte hoed. Enfin, ik had iets spectaculairder verwacht van Dua Lipa, maar aan de andere kant, kijk, ze kan er maar van genieten. Ze is van straat.

0: Er komt zometeen een Vergeet mij beatje aan. Dat is een song waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat jij die nog eens hebt gehoord. En waar je echt wel een beetje blij van wordt. Dat is voor zometeen. Sommige mensen zijn ochtendmensen. Andere mensen zijn avondmensen. Sommigen staan goedgezind op. Anderen staan op feeling like P. Diddy.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: Before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave,

0: mai visibil ceva slack.
1: Da, e?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria nu funcționa.
1: Se știe? Bancaria nu funcționa? Va, un scart pe
0: chinefa. Schaff, blef, calm.
1: Calm, spesitul zonder geld in Peru. En men hemmige sprays bijna op. Ze bieten dik met malaria in ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
5: Wit-wit?
6: Of net niet wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: liedje.
1: Begin jaren 2000 stond er plots een wonderboy recht in Amerika die producer werd van heel veel grote artiesten. En zijn naam is Timbaland. Tegenwoordig gooi je daar heel veel minder over. Maar ja, begin jaren 2000 was dat echt de man als je nieuwe beats wou en stevige van die baslijnen die door merg en been gingen moest je bij Timbaland zijn. Hij werkte samen met Aaliyah, met Missy Elliott, met Nelly Furtado 2 keer. En ook maakte hij een volledig album met Justin Timberlake en mocht ook mee op tournee. Onder andere in het toen nog Sportpaleis heb ik Timbaland gezien met Justin Timberlake. Samen met Nelly Furtado hadden ze 1 hitje samen, want ook Promiscuous maakte hij voor Nelly. Ik kies in het Vergeet Mij Beatje vandaag voor Give It To Me.
0: Een Vergeet Mij Beatje.

De nieuwe Top Tune of the Week is een samenwerking tussen Offenbach en Star Sailor, die dat liedje al eens heeft uitgebracht. Het heet Four to the Floor, maar dan net ietsje anders dan jij het gewoon bent. Zometeen krijg je hem te horen. Op de weg gaat het trager, R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je schuift er 20 minuten aan.

0: Het is de nieuwe Top Tune of the Week. Star Sailor en Offenbach deze keer samen. Four to the Floor. Het is afgelopen met The Voice. Ondertussen is de winnaar bekend. Al zal altijd voor deze, ja, dit seizoen, deze afleveringen, het incident een beetje blijven nazinderen tussen Koen Wouters en tussen natuurlijk Joost Klein. Je weet dat daar een woordenwisseling is geweest, dat de productie zelfs heel even de opnames heeft moeten stilleggen, dat ze beide backstage het een beetje hebben uitgevochten met woorden. Naar het schijnt zou Koen hebben gezegd, als die Pipo volgend jaar nog meedoet, doe ik niet mee. Maar 100% zeker weten we dat niet. Koen heeft nu zelf voor het eerst gereageerd en zegt, kijk, het was een emotioneel moment voor ons beiden. En we hebben ons beiden een beetje laten gaan, maar na een half uur was het bekoeld. En dat hoort bij dat soort programma's. Dat is de officiële uitleg. Plooien glad gestreken.
1: Top

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Alleen, wat zie je wel mee?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Bahie.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier just niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
6: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
7: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Modu van.
4: Helik wie dat er wint, wie er mooi kom je net de zak slimmer.
8: Radio station BTSA.

Zometeen na 4 uur is Bram van Hey nog altijd een beetje aan het bekomen van de obstacle run van afgelopen zaterdag. Maar fris en monter genoeg om de leukste muziek voor jou te draaien en het te hebben over Airbnb en hittekracht. Wat precies vertelt hij zelf?

Top Delivery. Morgen rond 7:15 is er weer een belangrijk moment in de gouden tankkaart van 1000 euro, want we gaan er weer eentje weggeven. Dus als jij morgenochtend 7:15 al wakker bent en je bent nog thuis, je hebt je ingeschreven, check dan in ieder geval je deur, want daar zou die gouden tankkaart kunnen liggen. Het is belangrijk dat je die snel openmaakt en natuurlijk de code kent. Heb je nog altijd niet ingeschreven voor die wedstrijd? Geen nood, dat kan nog altijd. Doe je wel via de Topradio BE app of via de Topradio BE site. Inschrijven is noodzakelijk, anders kan je ze niet winnen. 14 dagen lang, elke dag, een gouden tankkaart te winnen van 1000 euro hierbij, Top. Ray komt eraan en dit is Slam Live.

0: Your husband is coming.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Er is nieuws over het busdrama in Buggenhout en Fraukje weet meer details. Dag Fraukje, goedenamiddag.
5: Goedenamiddag. Verschillende busbegeleiders hadden voor het drama met een schoolbus in Buggenhout al klacht ingediend over het rijgedrag van de chauffeur. Dat schrijft VRT Nieuws en bevestigt het parquet van Oost-Vlaanderen. Zo zou de man regelmatig zijn gsm gebruikt hebben, vaak te snel rijden en had hij eerder ook al gesloten slagbomen genegeerd. Volgens getuigen wist de school en de busmaatschappij dit, maar werd er niet ingegrepen. Het parquet van Oost-Vlaanderen onderzoekt het ongeval nog. Daarbij kwamen twee kinderen, een busbegeleider en ook de chauffeur zelf om het leven. De familie van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Horion reageert geschokt op zijn vrijlating. De Gentse strafuitvoeringsrechtbank besliste vanmiddag dat Horion de gevangenis na 47 jaar mag verlaten en opgenomen wordt in een forensisch zorgcentrum met een enkelband. De familie begrijpt niet dat Horion vrij mag komen nadat hij tot levenslang werd veroordeeld voor 6 moorden. De advocaat van Horion reageert intussen opgelucht. Volgens hem is Horion niet meer gevaarlijk en wil hij uiteindelijk terugkeren naar de maatschappij. Horion is intussen 78. En in Nederland onderzoekt de politie een hardhandige arrestatie van een vrouw in een asielcentrum. Het gebeurde 19 mei, maar online circuleren er nu beelden van het incident. Daarop is te zien hoe een agent de vrouw stevig vastpakt en meesleurt, waarna ze op de grond valt. Een man die haar wilde helpen werd tegengehouden, waarna de situatie escaleerde en er klappen vielen. Online wordt beweerd dat de vrouw zwanger is. Volgens de politie tonen de beelden slechts een deel van wat er gebeurd is en reageerde de agenten op een melding van een bedreiging met een mes. Deze namiddag en vanavond bewolkt met lokaal kans op een bui. Later vannacht opnieuw onweersbuien. Het blijft ook zacht met minima tussen 11 en 18 graden. Morgen veel regen en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn. Nog tot 23 graden. Ook de dagen daarna nog regenachtig en 20 graden.
4: Met andere woorden, we gaan een natte week tegemoet. Zijn er al files op de weg, Brian weet dat?
6: Zeker, 3 plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout verlies je 40 minuten. Dan op de A12 richting Antwerpen een kwartier extra tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En tenslotte op de Antwerpse ring richting Gent. Ook daar een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
3: Dit is Stop! Bram van Hee.
4: Natte week of niet, de zomerhits van Top doen sowieso hun werk. En kijk eens aan, ik heb nu al een van de zomerhits voor jou klaarstaan.
7: Dit is Another.

0: bad memories.
1: Het is gedaan met mij. Met korte ei bedoel ik dan natuurlijk. Ah ja, welkom in de nieuwe maand, de maand juni. We zijn samen begonnen aan juni en nu is de race naar de zomervakantie echt wel ingezet. Het gaat zo snel gaan. Je zal dat wel vanzelf zien. Over race gesproken. Het voorbije weekend heb ik samen met onze Thibaut, die je in de voormiddag hoort bij Top, de Strong Viking Obstacle Run gelopen. Iets waar ik vandaag elk moment van de dag nog word aan herinnerd. Bij elke beweging die ik maak, ik voel zo spieren waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Dus ja, dan weet je dat je gesport hebt in zo'n geval. Maar het was wel leuk. En daarom gaan we dat nog eens overdoen. En ik vertel je daar vandaag meer over. Het is nog niet gedaan, dus als je ooit eens wil deelnemen aan die run, zeker blijven luisteren.

Wat zijn vandaag op deze eerste dag van de maand juni de meest opgezochte woorden via Google? Het zegt altijd iets over waar we vandaag mee bezig geweest zijn. Ik ga er zo meteen samen met jou even door.

0: Het lijstje met veel opgezochte woorden via Google vandaag is lang, moet ik zeggen. Ik ga er een paar dingen uithalen.
1: Vandaag om
0: 9 uur deze ochtend
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: Airbnb, want Vlaanderen wil de wildgroei aan Airbnb'ers aanpakken. Ja, zomaar een kamer in je huis die je op overschot hebt verhuren via het platform Airbnb. Dat soort websites, want het gaat over meer dan enkel Airbnb. Ja, dat gaat niet meer lukken. Vlaanderen wil dat soort platformen verplichten om alleen panden met een geldig registratienummer van Toerisme Vlaanderen online te zetten. En blijkbaar is dat niet zo makkelijk te krijgen, dat registratienummer. Oké, ik snap dat er misbruik van gemaakt wordt en dan moet daar natuurlijk iets voor bedacht worden. Maar zijn er dan geen andere oplossingen? Ik vind dit wel redelijk extreem. Het zou misschien wel eens het einde van Airbnb kunnen zijn zoals we dat vandaag kennen. En geef toe, dat zou toch wel jammer zijn.
1: En om
0: 2:30 vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: hittekracht. Hittekracht, dat is de nieuwe waarde die ze in Nederland in het weerbericht zullen gebruiken om aan te geven hoe krachtig de hitte is. En dat die krachtig kan zijn, dat hebben we afgelopen weekend echt wel gevoeld. En dat betekent dus ook dat we met die waarde zullen kunnen weten hoe gezond of ongezond het is om te sporten of om te werken op echt wel warme dagen. Een beetje zoals de windkrachten eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Zo moet je dat zien, want de temperatuur alleen zegt niet altijd iets over hoe warm het is. De luchtvochtigheid speelt ook mee en daardoor kan 25 graden aanvoelen als 30 graden. Ik heb dat van het weekend ook gevoeld. Ze gaan er dus in Nederland mee beginnen. En België kijkt dan met belangstelling, hè? Want het zou wel eens iets voor ons ook kunnen zijn. Handig om dat tijdens een weerbericht of zo mee te geven of in een weerapp en dat soort dingen. En werkgevers, bijvoorbeeld in de bouwsector, ja, voor hen kan dat ook wel handig zijn. Om vroeger te beginnen en vroeger te stoppen op hele warme dagen of dagen die heel warm aanvoelen, zo moet ik het zeggen. Ah ja. Dus ja, het zou wel eens kunnen dat het vanuit Nederland zal overwaaien naar België over een aantal maanden of jaren. Maar dan ken je het woord de hittekracht bij deze

0: budget. Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: zag een berichtje binnenkomen van luisteraar Dominique uit Ieper. En Bram, ben je al een beetje bekomen van het weekend? Ik denk dat ik mij vandaag voel hoe een 82-jarige zich alles voelt. Dus bij deze heb je ook meteen een antwoord op die vraag. Ja, zo 13 kilometer lopen op een obstacle run, dat laat wel zijn sporen na. Maar hoe gaat het met jou? Ben jij al een beetje bekomen van het weekend? Laat maar eens weten, hè. En mocht je het ook een beetje lastig hebben vandaag op deze maandag, ik heb iets meegebracht. Ik ga er een stekker erin steken. Want ik kan het gebruiken vandaag. En volgens mij jij ook.
1: De Beat Blender.
0: We gaan er een leuke blend van proberen maken. Maar het ligt natuurlijk in jouw handen. Want jij mag kiezen tussen twee tracks. Een van die twee originals, OG's, gaat in onze blender. En die gaan we dan blenden. Komt er een beatversie uit zometeen. Ofwel ga jij vandaag voor... Keuze 1, Bronski Beat en Tell Me Why. Ofwel... Deze twee, Jennifer Lopez en Pitbull, On The Floor. Zeg het mij maar, één of twee. Dus één voor die Bronski beat. Lekker oud, maar we gaan er iets moderns van proberen maken natuurlijk. Eén dus, Bronski beat en Why. En twee voor Jennifer Lopez en Pitbull met On The Floor. Wat mag het zijn voor jou? Eén of twee, nu insturen via de Topradio BE-app. Eén of twee en dan kan ik beginnen met het tellen van de stemmen.

0: Deze maandag heeft zo'n beetje een schop onder zijn gat nodig, heb ik zo het gevoel. En we gaan dat proberen met de Beatblender. Wat mag ik erin stoppen voor jou? Ofwel dit. Eén voor deze Tell Me Why. En twee voor deze On The Floor van Jennifer Lopez en Pitbull. Eén of twee nu insturen voor de Beatblender. Brian, ik vraag het ook elke dag aan jou.
1: Dat is goed. Ik ga dan toch voor die Jennifer Lopez, in alle eerlijkheid.
0: Ah, oké.
1: Okay, ja,
0: goed.
1: Dat had ik niet verwacht, hè?
0: Nee, dat had ik niet verwacht.
1: Kijk, soms kom ik iets verrassend net een hoek.
0: Oké. Okay. Waarvan akte streepje bij twee. Is goed. En dan de files en zo meteen het resultaat, dus blijf zeker nog even hangen.
1: Ja, dat is goed. Vier plekken waar je op dit moment meer dan een kwartier verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout verlies je een uur. Op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord een half uur erbij. Op de E34 richting Antwerpen nog 20 minuten extra tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever. En tenslotte, ergens helemaal anders in het land, op de E411 richting Namen tussen Overijse en Waver verlies je een kwartier.
0: Tot over een half uurtje.
1: Yo.

0: Million Miles Away van Offenbach bij Top. En dan eens kijken naar het resultaat van onze...
1: De Beat Blender.
0: En we gaan daarvoor richting Leopoldsburg. Dag Jimmy, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Bram.
0: Heb jij een beetje last van de maandagdip?
2: Nee, niet echt. Een beetje nog de laatste zon, maar toch nog.
0: Ja, er komen natte dagen aan, dus inderdaad, als de zon nog schijnt in Leopoldsburg, dan zou ik zeggen, profiteer ervan, hè.
2: Ja, zeker.
0: Oké, ik had twee keuzes vandaag. Ofwel... Tell Me Why van Bronski Beat, ofwel dit. On the Floor van Jennifer Lopez. Welke mag ik in de blender stoppen voor jou?
2: Voor mij mag het nummer 1 zijn. De gouden ouwe van Bronski Beat.
0: Ja, specifieke reden daarvoor?
2: Nee, maar ja, nee, dat is toch van mijn jeugd. Ik ben al iets ouder, vandaar dat klinkt mij ook beter, vind ik.
0: Ja, maar daarvoor moet je niet verantwoorden, hoor. Het is toevallig niet omdat de frontzanger van Bronski Beat ook een naamgenoot is van jou.
2: Ja, dat heeft er ook voor een stuk mee te maken.
0: Ja, ik dacht het wel. Ja, Jimmy Somerville, goed, zo is de link gemaakt, hè. Ik ga hem erin stoppen.
2: Super.
0: Jij hebt geen maandagdip. Ik wel, en samen met mij een aantal andere luisteraars ook, heb ik er al in de app gezien. Dus ik ga wel zo even een extreem standje opzetten als dat goed is voor jou.
2: Dat is heel goed, perfect.
0: Ja, dat is misschien een beetje overdreven misschien voor de maandag, maar we gaan het ons niet aantrekken. Goed. Ik heb toestemming van jou, toch? Hè?
2: Tuurlijk, tuurlijk.
0: Oh, oké, dan gaan we dat doen. The Original gaat erin, Tell Me Why, en dit komt eruit. We gaan er samen van genieten. Dag, hè?
2: Zeker wel, dag Abraham.
1: De Beat Blender.
0: Tempo nog een beetje opdrijven. Ik voel dat we het nodig hebben vandaag. En dat we het kunnen gebruiken op deze maandag. 1 juni, let's go!

dag Bronski Beat in de beatblender gestopt door jou. Ik kreeg een berichtje binnen van luisteraar Kim. Kim uit Westerlo had eigenlijk voor die andere gestemd. Andere keuzemogelijkheid van de dag. Maar toch is ze heel blij dat deze in de blender is geraakt. Oh, deze is verrassend leuk, heeft ze mij gestuurd. En ik volg daarin Kim. Ik vind het ook. Allee, en als je nog niet blij was, dan is er nog altijd Bruno. Dit is I Just Might bij Top.

0: Mo, zie je kameretten van je moeder van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Moedig van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
3: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
5: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
2: Modu van.
6: Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Ik raag dan niet om uges, hè.
8: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nijn.
8: Het moet weer al juist te zien, wij.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
7: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
9: Op zoek naar een job als oprijder? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
10: Laan de Vla. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landevla.be.
11: Top Techno.
12: Das Techno and More. And More. And More. Luister naar Top Techno via topradio.be of de Topradio BE-app. We make you move. Top.
11: Top Techno.
12: Ontdek Top 2 en luister via DAB+, topradio.be en de Topradio BE-app. Top. We make you move.

0: Ik heb vandaag een nieuw stopwoordje. En dat nieuwe stopwoordje, dat is... Auw! En blijkbaar is dat normaal, 48 uur na een obstacle run. Ik geloofde het op voorhand ook niet, maar ik heb het aan de lijve mogen ondervinden. Maar onthoud, het was ook tof afgelopen weekend. Dus wat wij kunnen, dat kan jij ook. Bram van Hee. We make you move. Ik heb daarom nu al tickets geregeld voor de volgende editie. Die komt er heel snel aan, na de zomer. 12 en 13 september is het van dat in Domein Puijenbroek in Wachtenbeke. En ik ga volgende week tickets beginnen weggeven voor dat event. Dus als jij denkt, ah, ik wil dat ook eens doen, dan moet je zeker luisteren volgende week. Ik zit met een ideetje om de volgende keer de spierpijn al een beetje voor te zijn. En misschien kan jij daar ook bij helpen. Zeker luisteren dus deze en volgende week naar Top, want het is het moment om die tickets te scoren en het is de moeite om er eens bij te zijn. Voilà.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.
0: Zelfs vier douches later komt er nog altijd zand uit mijn haar en modder uit mijn oren, maar toegegeven, ook dat is wel een ervaring.

0: is al veel te lang stil rond deze mannen, Years and Years, dus dringend nieuwe muziek gevraagd. Je kreeg King nog eens bij Top.
1: Straks bij Bram.
0: Een verhaal, een echt gebeurd verhaal. Het voorbije weekend op een vlucht onderweg naar Mallorca. Een verhaal dat niet voor oren bestemd is, die een beetje schrik hebben tijdens het vliegen. Dus als jij met een licht panische vliegangst zit, even oren dicht zo meteen. Tiësto onderweg hadden het en dit is Haven bij Top met I Run.

0: 30 seconden.
1: Wouter zoekt producerstalent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
2: Oh, wow, wow, wow, wow, stop.
0: Huh?
2: Uw tijd is om.
1: Top. We make you move. We make you move.
3: Dendas Music. Professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dendasmusic.be.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Stop!
5: Het is bijna 5 uur, de hoofdpunten van het nieuws nu met Vrouwtje. Goedenamiddag.
6: Goedenamiddag. Verschillende busbegeleiders hadden voor het drama met een schoolbus in Buggehout al klachten ingediend over het rijgedrag van de chauffeur. Dat schrijft VRT Nieuws en bevestigt ook het parket van Oost-Vlaanderen. Zo zou de man regelmatig zijn gsm gebruikt hebben, vaak te snel rijden en had hij eerder ook al gesloten slagbomen genegeerd. Volgens getuigen wist de school en de busmaatschappij dit, maar werd er niet ingegrepen. Parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het ongeval nog. Daarbij kwamen 2 kinderen, een busbegeleider en ook de chauffeur zelf om het leven. Vakbonden en werkgevers vragen meer bescherming en een beter toezicht voor au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen en zorgen voor het gezin. Vlaams minister van Werk Demir zei eerder al dat ze het statuut wil verbeteren, omdat er nog te veel misbruik is. Volgens de vakbonden zijn er duidelijke afspraken nodig tussen het gastgezin en de au pair. En ze willen ook dat enkel nog erkende uitzendbureaus voor de uitwisseling kunnen zorgen. Elise Mertens is ook uitgeschakeld in een dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor samen met haar Chinese partner in de 3e dubbelronde in 2 sets. Het werd 6-2 en 6-4. In het enkelspel is Mertens ook al uitgeschakeld. Ze strandde vorige week in de 2e ronde. Magali Kempe is nu nog de enige Belg op Roland Garros. Vanavond nog enkele opklaringen, later vannacht wisselend bewolkt met buien. Het blijft ook zacht met minima tussen 11 en 18 graden. Morgen regen en onweersbuien die lokaal intens kunnen zijn. Er waait ook een felle wind met maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag dan blijft het regenachtig met temperaturen rond 20 graden.
5: Ja, we gaan onze kleerkast moeten induiken, Brian. Ja, ook jij, want ik zie dat wij de laatste 2 met een korte broek zijn vandaag.
7: Ja, maar bij mij is dat nu tot einde zomer.
5: Is het echt?
7: Ja, zeker. Ja, absoluut.
5: Ah, nee, ik ga morgen weer met de lange komen werken.
7: Echt?
5: En dan ga
7: je met een lange. Is dat zo? Ga je morgen met een lange broek komen werken?
5: Morgen met een lange broek.
7: Omdat 20 graden wordt, vind je dat wel. Allee, bedoel.
5: Ja, heb je een weerbericht net gehoord?
7: Ja, zijn we. Een weekendtengel noemen ze dat bij ons.
5: De herfst komt terug, als ik het zo hoor.
7: Ja, dat is maar even. Gewoon even doorbijten.
5: Ja, oké. Okay. Ja, nee, team. Korte broek, het zal voor later zijn als de zomer terug is. Kijk.
7: Ik ben benieuwd. Ondertussen 4 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten tijd verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout verlies je 3 kwartier. Op de E411 richting Namen tussen Overijzen en Waver ben je nog een half uur kwijt. Op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord 25 minuten in de plus. En tenslotte op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten nog 20 minuten extra.
5: Ja, goed. Ik zit hier al. Ja, nee, goed. Ik heb gezegd. Maar ja, nee.
7: Wat is het? Laat zeg maar. Het, wat is het?
5: Nee, ik zag u witte benen en ik dacht. Ja.
7: Wit!
5: Allee, ik begrijp.
7: Excuseer, wit!
5: Ik begrijp dat
7: je. Gaat u hem ontspoen? Nee. Witte been, maar nee, dat valt toch mee?
5: Kom, uit bij de studio, ja, weg, hè, weg. Hè. Tot straks. Hè.
7: Yo,
5: over een half uur heb ik u terug nodig.
1: Ja. Stop! Bram van Hee.
5: Ja, zomerhits, daar geen gebrek aan bij Top. Hè. Dit is de nummer 1 uit de Top Hit 40. De Bausa en Magnetic.
1: Top!

Luisteraar Luc heeft het gezegd in een berichtje. Korte broek, dat is bij mij van 1 april tot 1 november. Dat is wel een lang seizoen, hè, Luc. Maar goed, dan ga jij niet zo'n witte benen hebben als onze Brian. Die valt ons daar elke dag mee lastig. En het is blijkbaar dus nog niet gedaan. Het weer gaat helemaal omslaan vanaf morgen. Dat heb je kunnen horen in de top headlines. En ik dacht, ja, dat is geen korte broeken weer. Brian blijft erbij zweren, blijkbaar nog de hele zomer lang. Dus dan weet je wat ook weer. En hoe zit dat eigenlijk bij jou? Je mag het mij altijd laten weten. Deel het gerust via een berichtje in de Top Radio B-app. Zometeen een verhaal van op een vliegtuig. Tijdens een vlucht naar Mallorca. Een verhaal dat je echt niet wil meemaken. Ja, zeker als je zo een lichte vorm van vliegangst hebt, wil je het zeker niet meemaken. Ik vertel het zo meteen. Eerst nog deze op je radio knallen. Dit zijn Kato en John bij Top en Turn the Lights Off.

Over gravity gesproken, beeld je in, we gaan het vliegtuig op. Wat zou jij doen als je op een vlucht zit en je ziet een Bluetooth-apparaat staan met de naam bom? Maar echt zo B-O-M. Bom van... Ja, dat dus. Ik zou in paniek zijn, eerlijk gezegd. Hoe zou jij reageren? Paniek, dat is ook exact wat er dit weekend is gebeurd op een vliegtuig van United Airlines. Het was onderweg naar Mallorca. Een bestemming waar een mens al eens naartoe vliegt, toch? Dus het zou ons ook zijn overkomen. De FBI is op dit moment bezig met de zaak te onderzoeken. Nu, ik kan je zeggen dat het niet zo'n al te lange werkdag zal worden voor de FBI, want ondertussen is de schuldige al bekend en het blijkt achteraf gezien een 16-jarige jongen geweest te zijn die zijn Fitbit heel ludiek de naam Bom had gegeven. Ik vrees wel een beetje dat hij de rekening zal gepresenteerd krijgen, want ja, dat vliegtuig heeft dus rechtsomkeren moeten maken. En zo eindigde een bewogen vlucht toch al bij al nog goed met een goed verhaal. Maar wat leren we daaruit? Geef nooit je Bluetooth-apparaat de naam Bom. Zou ik echt niet doen, nee. Maar misschien heb jij zelf wel een betere naam, een goed gevonden naam van jouw Bluetooth-apparaat. Als dat zo is, dan wil ik wel eens weten wat de naam van jouw Bluetooth-apparaat is. Je mag de naam gerust delen met mij, hè. Bom vooral niet doen. Je weet wat er van kan komen. Ik heb het net verteld. Dit is Kygo bij Top en Chasing Paradise. Oh,

0: je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
2: Ja, ik weet het.
3: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Bluetooth-apparaat aan boord van een vliegtuig noem je best niet bom. Dat is afgelopen weekend gebeurd. Een gast van 16 had zijn Fitbit die naam gegeven met alle gevolgen van dien. De FBI zit op de zaak en die mannen gaan daar niet mee kunnen lachen, dat ben ik sowieso zeker. Hoe noem jij je Bluetooth-apparaat? Heb je daar ook een ludieke naam aan gegeven? Eentje die minder gaat kosten dan dat verhaal van op dat vliegtuig. Simon uit Aalst heeft een berichtje gestuurd. Mijn robotmaaier heb ik Mowgli genoemd, van To Mow in het Engels. Dat is een goeie. Ik heb ook een berichtje gekregen van iemand die zijn wifi-netwerk een speciale naam heeft gegeven. Ja, dat doen veel mensen ook, hè. Vind ik altijd heerlijk grappig. Sander uit Moorsleden, mijn wifi-netwerk voor de gasten heb ik All Your Data Belongs to Us genoemd. Om er zeker van te zijn dat er niet te veel volk op zit. Dat is een goeie. Dan zag ik ook nog een bericht van Gert uit Beringen binnenkomen. Mijn telefoon heb ik de naam Virus Uploading gegeven. Ook weer met de veronderstelling dat niemand er zal aanzitten. Vind ik ook goed. Als jij er ook nog eentje hebt, drop hem gerust in de Topradio BE-app. Ik ben wel benieuwd.

Mocht deze ochtend de deur van luisteraar Lotte uit Berlaar niet zijn opengegaan, dan zou ik nu al stilletjes aan een lijntje beginnen leggen richting onze koerier om opnieuw zo een winmoment te organiseren, hè, voor de gouden tankkaart van 1000 euro. Het gaat morgen vroeg opnieuw gebeuren, zometeen meer

0: Luisteraar Dries uit Isegem heeft zijn iPhone de naam Nokia 3310 gegeven in de hoop dat hij niet breekt wanneer hij valt. En na drie keer vallen is hij nog niet gebarsten, dus kijk, blijkbaar helpt het. Het kan maar een tip zijn, hè. Meer leuke Bluetooth-apparaatnamen zijn nog altijd welkom via de Topradio B-app. Ik vind het heel amusant, dus laat ze maar komen. Hè. En dan nu tijd voor blote benen, Brian.
1: Ja, maar wacht. Ik ga even een attendum. Weet jij hoe dat mijn wifi-netwerk thuis heet?
2: Nee.
1: Houd u vast, hè. Router 66. Snapte?
2: Ja, van Route 66.
1: Ja, goed, ik vond dat grappig.
2: Ja, goed, ik lig er niet van in een deuk, maar het is leuk.
1: Dank u wel. Over route gesproken, drie plekken waar je op dit moment meer dan 25 minuten verliest, is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. 55 minuten in de plus. Op de A12 richting Antwerpen tussen de Antwerpse haven en Antwerpen Noord een half uur extra. En op de E411 richting Namen tussen Overijse en Waver 25 minuten extra.
2: Ja, ik was me spontaan aan die sketch van Route 8. Wat is het? Route 98.
1: Route
2: had,
1: ja.
2: Zo, ik dacht dat daar naartoe ging gaan.
1: Nee,
2: Route 66. Nee. Ja, dat is goed. Kijk, ik zet hem hier in ons overzichtje. Want ik ben een heel overzichtje aan het maken. Dus dat komt wel goed.
1: Goed bezig, hè.
2: Dankjewel.
3: Ja. Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
4: En zo'n grote badeend.
3: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Ik heb hier nog een paar van die grappige Bluetooth-apparaatnamen of wifi-wachtwoorden om het af te leren. Het netwerk van luisteraar Rob heet Geef mij eerst 5 euro. Dus als iemand de wifi vraagt bij hem thuis, is het eerst van Geef mij eerst 5 euro. Wel Rob, ik hoop dat je daar al heel goed aan hebt verdiend. Heb ik ook nog een berichtje binnengekregen van luisteraar Igor.
1: Het is niet zozeer de naam van de Bluetooth, maar als mensen bij mij thuis komen en ze vragen de code voor de wifi. Hoe zeg je tegen iemand niks daarvan op een andere manier? Ik zeg, in Brussel zeggen ze vaak, no way Jose. En dus mensen vragen, wat is het paswoord van uw wifi? Dan zeg ik, no way Jose. Eigenlijk van niks daarvan, maar dat is echt letterlijk het paswoord. No way, Jose.
0: Oké, dus heel veel paswoorden in Brussel heet dan No way, Jose, als ik zo Igor mag geloven. Alright, zeg, heb je het gehoord deze ochtend? Top delivery. Onze koerier ging op pad met een gouden tankkaart. Die werd gelegd voor een deur van een topluisteraar die zich had ingeschreven. En deze ochtend was dat de deur van luisteraar Lotte uit Berlaar. Ze heeft opengedaan, moet je luisteren.
1: Het is niet zozeer de naam van...
2: Maar nu volgt het belangrijkste. Gaat die code van het pakketje juist zijn of niet? Wat is het eerste cijfer?
3: De 9.
2: Het tweede cijfer?
3: De 5.
2: En dan het laatste cijfer?
3: 7.
2: 7. Gaat het pakketje open of niet?
4: Goed.
2: De koffer is open!
4: Ja! Yeah!
5: Voilà, het is al gebeurd.
3: Ja.
5: Dag Lotte, goedemorgen. Jij bent 1000 euro tankbudget.
3: Ja. Dank u.
0: Voilà, de eerste gouden tankkaart is er al uit. Indien Lotte niet had opengedaan, dan stuur ik de koerier op pad. Dus misschien gebeurt dat morgen wel als er in de ochtend niet wordt opengedaan. Ik zeg het nog maar eens, omdat sommige mensen ons een berichtje sturen van ja, maar ja, ik ben al naar mijn werk vertrokken en kan ik dan meespelen met Top Delivery? Ja, tuurlijk wel. Want als er niet wordt opengedaan in de ochtend, dan spelen we in de avond nog eens. Goed, wat gaat er morgen vroeg gebeuren? We gaan opnieuw onze koerier op pad sturen. Opnieuw met een gouden tankkaart, met daarop 1000 euro. Luisteren naar Jeroen en Koen, dat is de boodschap. Want als zij zeggen dat het pakket met de gouden tankkaart is geleverd, dan ren jij naar je voordeur, doe je de deur open en check je of die kaart voor jouw deur ligt. Dus zo simpel is het eigenlijk. Details vind je op onze website topradio.be. Mocht jij nog niet zijn ingeschreven, dat kan nog. Dus ga maar eens gaan kijken daar.

0: Afgelopen zondag is ze stiekem getrouwd en er komt later deze week nog een klein feestje aan. Met een prijskaartje van 1,2 miljoen euro. Ja, ik ben niet uitgenodigd, dus ik hoef daar geen cadeau voor te kopen. En dat bezorgt mij gelukkig niet al die stress die daarbij komt kijken in dat geval. Dus wat dat betreft ben ik wel gelukkig. Oh ja, even over Top Delivery. Dat hebben we dus deze ochtend al voor het eerst gespeeld. De eerste gouden tankkaart is geleverd. Dat kon je zo pas nog horen. Morgen nieuw moment bij Jeroen en Koen. Ik ben nog vergeten te vermelden daarnet dat je natuurlijk ook wel die geheime code nodig hebt die bij de gouden tankkaart hoort. Wat is die code, hoor ik je nu denken? Wel, die vertellen Jeroen en Koen jou morgen vroeg. Dus ik zou beginnen luisteren zo iets voor 7 uur. Dan gaan ze voor het eerst de code bekendmaken. En dan de uiteindelijke levering zal tussen 7 en 7:30 gebeuren. Dus ja, terwijl jij misschien in de badkamer staat. Ik weet niet, dat wordt dan een kattenwasje, zodat je onze koerier zeker niet mist. Allee, wees op alles voorbereid. Meer kan ik niet zeggen. Dus morgen vroeg, nieuwe kans om een gouden tankkaart van 1000 euro te winnen bij Top.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
4: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Zo te horen is Shakira helemaal klaar voor het WK. Op donderdag 11 juni begint het WK voetbal. 104 matchen staan er op de planning. Hoeveel van die matchen ga jij bekijken, Wouter de Vries?
1: Ik probeer zoveel mogelijk, maar ja, dat is Amerika, Mexico,
0: inderdaad,
1: Canada.
0: Met tijdsverschil gaat dat een beetje moeilijk zijn.
1: Zal hier soms moe op de bureau toekomen, denk ik.
0: Oké, dan weten we al meteen.
1: Wanneer speelt de Belgen eigenlijk, weet je dat al?
0: De eerste match van de Belgen, dat gaat meevallen, dacht ik wel. Ja, kijk, je vervalt me met de vraag, kan
1: stuur
0: ik
1: het in de app, stuur het in de app naar ons. We zijn voorbereid.
0: Oh, ik moet dat nu weten, hè. Maandag 15 juni is dat, om 21 uur, dus dat is nog goed. Dat is Belgische tijd.
1: Net uit de party room.
0: Ja, maar let op, want op zaterdag 27 juni is het om 5 uur 's ochtends.
1: Oké, vroege vergadering hier.
0: Ja, inderdaad. Breng de baas niet op ideeën, hè, die dag. Hey. Wouter! Fijne verjaardag, hè, man.
1: Ja, dankjewel, Bram.
0: Wordt dit zometeen een speciale editie van The Party Room? Eentje met...
1: Zit je nu achter de piano? Ja, toch een beetje, hoor.
0: Heb ik heel lang op

0: dan
1: stuur het in de Top Radio BE app. Wat zou er uit mijn muziekkaart kunnen komen?
0: Okay. Zo meteen dus live op de radio. De verjaardagskaart van Wouter.
1: Magic.
0: Dat het kan, hè? Een verjaardagskaart op de radio laten horen.
1: Ik ben er precies blij mee dat het gaat gebeuren.
0: Oké, kijk. Geniet van je verjaardagsuitzendingen en laat de wensen maar komen, hè, van de topluisteraar. Ik zie ze hier al binnenkomen via de Top Radio BE-app. Dus,
1: hou je dat een uur voorlezen dan?
0: Ja, tuurlijk wel. Je moet ze allemaal voorlezen. Feel good.

0: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: Ja, ja, klaar voor een feestje op de maandag. Het is de birthday edition van de Party Room. Eerst tijd voor de top headlines natuurlijk.
4: Goedenamiddag. Verschillende busbegeleiders hadden voor het drama met een schoolbus in Buggehout al klachten ingediend over het rijgedrag van de chauffeur. Dat schrijft VRT Nieuws en bevestigt ook het parket van Oost-Vlaanderen. Zo zou de man regelmatig zijn gsm gebruikt hebben, vaak te snel rijden en had hij eerder ook al gesloten slagbomen genegeerd. Volgens getuigen wist de school en de busmaatschappij dit, maar werd er niet ingegrepen. Parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het ongeval nog. Daarbij kwamen twee kinderen, een busbegeleider en ook de chauffeur zelf om het leven. Vakbonden en werkgevers vragen meer bescherming en een beter toezicht voor au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen en zorgen voor het gezin. Vlaams minister van Werk Demir zei eerder al dat ze het statuut wil verbeteren, omdat er nog te veel misbruik is. Volgens de vakbonden zijn er duidelijke afspraken nodig tussen het gastgezin en de au pair. En ze willen ook dat enkel nog erkende uitzendbureaus voor de uitwisseling kunnen zorgen. Elise Mertens is ook uitgeschakeld in een dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor samen met haar Chinese partner in de derde dubbelronde in twee sets. Het werd 6-2 en 6-4. In het enkelspel is Mertens ook al uitgeschakeld. Ze strandde vorige week in de tweede ronde. Magali Kempe is nu nog de enige Belg op Roland Garros. Vanavond nog enkele opklaringen, later vannacht wisselend bewolkt met buien. Het blijft ook zacht met minima tussen 11 en 18 graden. Morgen regen en onweersbuien die lokaal intens kunnen zijn. Er waait ook een felle wind met maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag dan blijft het regenachtig met temperaturen rond 20 graden.
3: Dankjewel, Fraukje. Even kijken waar de vertragingen zijn. Dat is Antwerpse Ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies een half uur. De A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord verlies ook een half uur. E411 tussen Hoeilaart en Waver 20 minuten. 20 minuten ook in Brussel tussen Tunnel van de NAVO en Diegem Industrie. En 20 minuten buiten Ring van Brussel tussen Grimberg en Jette. Van andere plaatsen een vertraging is dat voor een maximum een kwartier.
2: Dit is Top. Wouter de Vries.
3: Party Room Special deze week. Alles over de Braziliaanse DJ Zurp. We konden hem interviewen. Straks veel meer. Eerst deze. Axel en Ingrosso.

0: Dreaming, maar ook een beetje vieren vandaag op deze speciale dag voor mezelf. Dom Dolla was dat.
1: Let's do it.
2: 5, 4, 3, 2, 1. The party.
0: Ja, ja. Gaat het hier nog lukken in een nieuw levensjaar?
3: Come on.
0: Turn it up.
2: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Vandaag de birthday editie van The Party Room. Last applaus heb ik ook vandaag deze prachtige verjaardagskaart mogen ontvangen. Voor de kijkers topradio.be of VTM Go. Ik heb hem hier in mijn handen. Ik heb die mogen ontvangen van mijn producer Thibaut. En ik ga die even openen, want het klinkt als muziek in de oren. Let op hier. Hier komt die, de verjaardagskaart. Hopla, blijf maar gaan, hè. 10 minuten lang. Ah, fantastisch, hè. Is dit ooit al gebeurd? Zo'n muziekkaart laten horen op de radio. Goed, het zijn vandaag hits met taart. En de tel ben ik al eventjes kwijtgeraakt. Maar 1 juni, allee, ja, dat is makkelijk te onthouden natuurlijk. En speciaal om mijn verjaardag te vieren, hebben we ook een exclusief interview met de Braziliaanse DJ Zurb. En die kan je kennen van... deze... Wacky, zeg het maar eens naam, Wacky. Heel de week is het trouwens een Zurb special met facts die je nog niet wist over deze top DJ. En als dat allemaal nog niet genoeg is, straks ook nog nieuws over RVG.

0: Heel veel mensen zie ik hier ondertussen binnenkomen in de Topraden BE-app. Dankjewel daarvoor. Zoals van Wendy, dat is blijkbaar de moeder van onze Thibaut, onze producer. Dankjewel. Katrien ook, happy birthday. En Christophe heeft zelfs een berichtje ingesproken. Ben ik eens benieuwd om dat te horen.
1: Happy birthday, it's sexy time.
0: Ach ja, op zijn minst, vriend. Ja, dat zou wel zijn. Zometeen eens horen wat Zurb allemaal heeft verteld in het interview. Eerst deze Alok.

0: om in een zwembad te duiken is misschien een beetje te fris vanavond. In de hits kan je altijd duiken. Van die radiotaal. A-Lok en Khalid. Het was Dive Into Me. De Braziliaanse DJ Zurb is nog niet zo heel lang actief in de internationale muziekscene, maar heeft wel al heel veel gigantische hits op zijn naam staan, zoals Mwaki en If It Is Not Love met Rita Ora. Dat zijn zijn bekendste die we hier ook draaien bij Top. En afgelopen vrijdag had ik een exclusief interview met Zurb. En de hele week lang hoor je fragmentjes uit dat gesprek hier in Party Room. En beginnen doen we natuurlijk bij het begin. Hoe lang maakt hij al muziek en van waar komt die passie?
1: I started, I was 14 years old. That was 14 years ago too. So yeah, I was really young. I started listening to electronic music. And as everything in my life, when I'm like something, and I'm really interested on it, I just want to know how it works. So I was just curious about how electronic music was made. So I started learning online and I've never stopped. So yeah, it's been a journey.
0: Ja, hij heeft dus alles een beetje op zichzelf geleerd online. Een verhaal dat ik ook soms eens hoor in goed bevonden in 30 seconden. En hier is Zurb samen met de Chainsmokers, Addicted.

Jouter! Er is er eentje jarig! Allee, allee!

0: van onze DJ Delusion. XL Drop That Beat.
1: De Party Room line-up.
0: Want geen Party Room zonder DJ's natuurlijk. En het DJ-ID is vandaag van Delusion. Bekende naam wellicht als je geluisterd hebt naar de Top DJ Battle. Heeft het niet gewonnen, maar wel verdienstelijk set gedraaid natuurlijk. En ja, wat heeft Delusion allemaal te vertellen, hoor je nu?
2: Naam.
3: Dylan van Engeland.
1: DJ-naam.
3: Delusion.
1: Woonplaats.
3: Hier België.
1: Muziekstijl.
3: Bounce en trance.
1: Favoriete festival.
3: Doeg.
1: Naar welke DJ kijk je op?
3: Dimitri Vegas en Like Mike.
1: Wat is je droom?
3: Boiler Room Pukkelpop.
0: Ja, grote carrière gegarandeerd nog voor Delusion. Was een van de finalisten van de Top DJ Battle.

0: Afrojack en Sia, Awake Tonight. En Sia ken je natuurlijk van die andere hit met David Guetta. Dat zou wel zijn, Titanium. En zien hoe het is onderweg. Dit zijn de langste vertragingen. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. In Brussel tussen de tunnel van de NAVO en Dichem Industrie ook nog 20 minuten vertraging. En 20 minuten in de file op de E313 tussen Randst en Wobbelgem. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor niet meer dan een kwartier. Zometeen Bebe Rexha, No Religion.
1: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
2: Amai, ik proef hier precies de zon.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
5: Citroën.
4: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Zeg Jasmin.
8: Uh-huh.
7: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
8: Uh-huh.
7: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
8: Dat klopt.
7: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
8: Yes.
7: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
8: Joehoe.
7: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
8: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
7: Ah, is dan geen tijd dat je eraan begint?
8: Ja, zeker. Ja.
9: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
10: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon.
14: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
15: En ook uw budget vakantiepech?
14: Wat?
15: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
14: Oh nee?
15: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
16: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
15: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
17: Dit is Top.

0: Bebe Rexha uit de Top Hit 40. Benieuwd waar hij vrijdag staat. Dan is er een nieuwe aflevering met Bart-Jan. Dat was No Religion.
1: Dit is Top.
0: Nieuws over een ex-gast van de Party Room XL op vrijdag. DJ Ruben van Gucht is overal en binnenkort ook met zijn eigen reality show op tv. Afgelopen weekend deelde hij foto's op zijn socials waarop te zien was dat hij wordt gevolgd door een cameraploeg. En momenteel zit hij op Ibiza en ze hebben hem ook naar daar gevolgd. Dus dat belooft dat wel een spectaculaire reeks te gaan worden. Meer info is er voorlopig nog niet. Maar ik hou je natuurlijk als allereerste op de hoogte over RVG.

Nieuwe zomertrack van Michael Beltran en In My Soul. Voor nieuw DJ-talent wat meeluistert vanavond wel als jij graag eens zou gaan draaien op Camping Kids Club. Wel, dat kan. Ik vertel je zometeen wat je daarvoor moet doen.

0: Gabri Ponte en Words zijn we klaar voor straks dit retro bommetje.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Kom naar de gratis slimme bouwavond bij Moodlink in Waregem. In het Moodlink Experience Center ontdek je de technieken van vandaag en bespaar je energie vanaf morgen. Elke eerste dinsdag van de maand. slimmebouwavond.be.
3: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

is ook de muziek van de Top Retro Arena, Spoiler Room op Camping Kitsch Club, Niels van Gogh en Pulver Term. Droom jij ervan om een DJ-set te draaien op Camping Kitsch Club? En wel, daar kunnen wij voor zorgen. We geregeld dat er nog één plekje vrij is in de Top Retro Arena, Spoiler Room op Camping Kitsch Club. En niet zomaar een plekje, nee, jij mag de stage openen. Het enige wat je moet doen is je inschrijven. De link vind je via topradio.be. Dat doe je door een filmpje te maken en natuurlijk je retro DJ-kunsten daarin te tonen. En het team van MC Drummer zal oordelen, dus ik zou zeggen, doe maar eens serieus zot. Dat zal een aanrader zijn. 5 mensen worden uiteindelijk uitgenodigd om de finale DJ-set te draaien op top 2 op vrijdag 12 juni. En dan bepalen we wie de Top Retro Arena Spoiler Room mag openen op Camping Kitsch Club. Linkje dus om in te schrijven via topradio.be. En dit is de nieuwe Robert Abigail, Dubai Night.

0: Sigala, Jackson Me en Riptide.
1: Straks na 7 uur op top.
0: Hey, is tijd voor Brian. Hij heeft er enorm veel zin in. Heeft hij al start klappen en zo. De dance battle.
2: Dat heeft niks te maken. Nee, dance request.
0: Dance request. Ja, joh. Nee. Zit alweer een dag te ver.
2: Nee, dat heeft uiteraard niks te maken met mijn programma zometeen. Wel! Met jouw verjaardag!
0: Ja, proficiat! Dankjewel, Brian. Heb je die verjaardagskaart al gehoord?
2: Ik heb die verjaardagskaart al meermaals gehoord.
0: Ik heb nog eens gehoord.
2: Allee, als ik u daar mee plezier doen. 1, 2, 3 en... Hoppa!
0: Ja, en dan gaan we stoppen. Zou te veel kunnen worden.
2: Zeg, maar wat ik vandaag nog niet gehoord heb, lieve Wouter de Vries, is jouw leeftijd. Hoe oud ben jij geworden vandaag?
0: Twee keer hetzelfde cijfer.
2: Ben jij pensioensgerechtigd?
0: Nog niet helemaal. Je zou denken, hè. Ja. Hoe lang zit hem daar al op die radio? Is dat er nog niet afgelopen?
2: Ja, exact. Nee. Blijf vooral nog even bij ons. Maar hoe?
0: Moet ik het zeggen?
2: Ja, ben benieuwd.
0: 55.
2: Echt?
0: Dat is niet normaal, hè. Dat 55. Hoe is het mogelijk dat ik hier ben geraakt?
2: Wat hebben we daarvoor moeten doen? Nee, dat had ik u nu niet gegeven, mijn 55.
0: Oké, dankjewel voor
2: ik
0: het
2: minstens 65 gezegd.
0: Zeg, mag ik ook iets aanvragen in je...
2: Ja, wel, ik wou het zeggen.
0: Dance request.
2: Ah, wel, voilà. Straks dance request vanaf 7 uur. Jij bent jarig vandaag, dus jij mag het eerste verzoekje aanvragen.
0: Het eerste verzoekje, maar dat zit nog niet in de auto. Moet ik hier nog heel de weg afleggen?
2: Het tweede verzoekje dan.
0: Ja, doe dat. Dan zit ik in de auto. Another, met Talk to You.
2: Dat is
0: altijd plezant.
2: Oké, dat is goed.
0: Veel plezier met je programma en draai zeker weer plaat of ik weet je te vinden.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? 17 miljoen euro. Speel daarom elke dinsdag en vrijdag met Euromillions. Voor een jackpot van minstens 17 miljoen euro. Online of via winkel.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Correndon.
9: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
10: Volkswagen.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
13: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
14: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
15: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
16: Peugeot.
17: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
18: Dit is Stop!
19: Samen door die maandagavond knallen, dat doen we zo naar de top headlines. Het is ruim 7 uur, Frankie Caljon.
20: Verschillende busbegeleiders hadden voor het drama met een schoolbus in Buggehout al klachten ingediend over het rijgedrag van de chauffeur. Dat schrijft 14 Nieuws en bevestigt ook het parket van Oost-Vlaanderen. Zo zou de man regelmatig zijn gsm gebruikt hebben, vaak te snel rijden en had hij eerder ook al gesloten slagbomen genegeerd. Volgens getuigen wist de school en de busmaatschappij dit, maar werd er niet ingegrepen. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het ongeval nog. Daarbij kwamen twee kinderen, een busbegeleider en ook de chauffeur zelf om het leven. Vakbonden en werkgevers vragen meer bescherming en een beter toezicht voor au pairs. Dus buitenlandse jongeren die hier bij een familie komen wonen en zorgen voor het gezin. Vlaams minister van Werk Demir zei eerder al dat ze het statuut wil verbeteren, omdat er nog te veel misbruik is. Volgens de vakbonden zijn er duidelijke afspraken nodig tussen het gastgezin en de au pair. En ze willen ook dat enkel nog erkende uitzendbureaus voor de uitwisseling kunnen zorgen. Elise Mertens is ook uitgeschakeld in een dubbelspel op Roland Garros. Ze verloor samen met haar Chinese partner in de derde dubbelronde in 2 sets. Het werd 6-2 en 6-4. In het enkelspel is Mertens ook al uitgeschakeld. Ze strandde vorige week in de tweede ronde. Magali Kempe is nu nog de enige Belg op Roland Garros. Vanavond nog enkele opklaringen, later vannacht wisselend bewolkt met buien. Het blijft ook zacht met minima tussen 11 en 18 graden. Morgen regen en onweersbuien die lokaal intens kunnen zijn. Er waait ook een felle wind met maxima tot 22 graden. Woensdag en donderdag dan blijft het regenachtig met temperaturen rond 20 graden.
19: Frankje, dankjewel. Ik heb één plek waar je op dit moment meer dan een kwartier tijd verliest. Is het geval op de E314 richting Genk. Tussen Maasmechelen en Genk-Oost is dat het geval. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Dit is Stop. Ryan Loufrimo.
19: En met jou, want jij bepaalt wat ik draai. Laat maar horen, laat maar komen, liever al die verzoeken via de Topradio.

0: Ik kan er maar moeilijk blijven op stilzitten. Eerlijk is eerlijk. Deze Jonas Blue, gloednieuw bij Top. Je hoort de girl. Hey, goedenavond. Het is weer maandag. Dat wil zeggen dat wij weer 2 uur lang in elkaars gezelschap kunnen vertoeven. En je weet het, je bent meer dan welkom in de Top Radio BE-app. Welke track kan ik voor je draaien om deze maandagavond net een beetje plezanter, net een beetje toffer te maken? Kom maar door. Sven, goedenavond.
1: Goedenavond, Brian.
0: Jij hebt, als ik het goed heb, net gedaan met werken, toch?
1: Inderdaad.
0: Dat is een schoon uur, 7:15. Hoe laat ben je begonnen vanmorgen?
1: 7:20.
0: Brrr, dat is een properkes het klokje rond, zeggen ze dat. Dat is goed gewerkt, proficiat.
1: Dagelijkse routine, dus...
0: De dagelijkse routine, toch niet elke dag 12 uur werk, klant? Echt?
1: Ja, maar tussendoor hebben we wel wat pauze, dus dan wordt er eigenlijk afgetrokken.
0: Ah ja, oké, okay. Dus je kan wel een beetje recupereren doorheen de dag, dat is goed. Kijk, Sven, voor mij is het duidelijk, jij hebt een verzoeknummer verdiend. Vertel eens, welke track kan ik voor je draaien?
1: De hit van Brian V.
0: Mijn naamgenoot, ja, uiteraard. Ga ik dat doen? Staat ook in de top 40, hè, Brian V, Where Have You Been? Sven, ik wil dat heel graag doen, maar eerst zit ik nog met een morele verplichting. Dus blijf vooral hangen, dan hoor je hem zo meteen. Eerst gaan we met z'n allen even properkes goeiedag zeggen tegen elkaar. Zo beleefd zijn we wel. Martin Solveig en Dragon.

0: 40. Deze Brian V uit het Roeselaarse, dacht ik. En where have you been? Ik zag een berichtje binnenkomen van, wie was het? Elke, via de Top Radio BR. En zij zegt, Brian, laat mij even Nio aanvragen met Let Me Love You. Dat is een mooi nummer en zeker op mijn avondtour is dat ideaal om even lekker mee te kwelen in de auto. Ze heeft het natuurlijk over deze. Ja, ze heeft gelijk. Meekwelen, dat komt zo meteen in orde. Dat is een belofte. Eerst nog die andere belofte volbrengen. Want het is vandaag natuurlijk collega Wouter de Vries zijn verjaardag. Daarom heb ik hem beloofd dat hij het tweede verzoekje van de dag mocht zijn. En dat is deze. Another Talk to You hoor je zo meteen. Eerst gaan we een klein beetje bas door je speakers knallen met deze Benny Benassi.
1: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: bankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, schat.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Om die troon heb ik het gevoel. En ik hoor je denken... Huh? Welke troon?
1: Top Hit 40.
0: Dat is wat de belangrijkste troon in ons land. Want laat ons eerlijk zijn, dat koningshuis, zoveel doet dat niet meer. Nee, de troon van de Top Hit 40, dat is natuurlijk de belangrijkste. Ja, het zijn sowieso de grootste hits van deze zomer. Dat ben ik zeker van De Bausa en Magnetic. En deze Another Talk To You. En zometeen de nieuwste van John Newman hier bij Top. Die gaat deze zomer sowieso Tomorrowland afbreken. Na de suggestie van Elke uit Londen. Om mee te kunnen schrijven tijdens haar avondrit onderweg naar huis. Nio, Let Me Love You bij Top.

0: Zeer speciaal voor elke uit landen, deze Neo. En Let Me Love You. En als je nu zelf ook nog eens zo'n track hebt die je heel graag wilt horen, dan is ze meer dan welkom in de Top Radio BNR. Eerst nog twee plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E314 richting Genk. Door een ongeval in Genk-Oost verlies je er een kwartier. En dat vanaf Maasmechelen. Op de E17 richting Sint-Niklaas. 10 minuten langer van de beats van Top genieten. Dat is altijd goed. Tussen Berenvelde en Lokeren. Sta je ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Laatste dag. Corendon, profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: samen richting het einde van de maandag met John Newman en Mary Go.
1: Dit is top.
0: Ja, en met samen bedoel ik uiteraard jij en ik. Laat even weten hoe jouw maandag was via de Top Radio BE. Had je een lange werkdag? Was je gewoon thuis vandaag en heb je je daar wat bezig gehouden? Of heb je gewoon een hele dag lekker lui in je zetel gehangen? Niks is fout, alles is goed. Zolang je het maar laat weten via de Top Radio BE. Kom maar door. Timothy uit Zottegem heeft dat gedaan en hij heeft een request waar ik eerlijk gezegd toch een beetje, ja, gelukkig van word. Het is deze, de nieuwe van Two Fabiola. Enfin, de nieuwe. Het is eigenlijk een remake van hun flashback. Nieuwe beats en een vernieuwd pianootje. Maar nog altijd dezelfde vibe. En een nieuwe naam, dat ook. Everywhere I Go hoor je nu bij Top.

0: Weet jij nog wat jij vanmorgen gedaan hebt? Ik vraag het omdat er een aantal luisteraars zijn die dat zeker nog weten. Zijnde hun deur geopend. Ja, daar ben ik zeker van. Heeft alles te maken met onze nieuwe top delivery actie die we doen. Moeten we het zo meteen nog even over hebben. Na David Guetta en Sam Martin.
1: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de dance top.

0: Die viooltjes daartussen. Ah, oh, heerlijk. David Guetta en Sam Martin met Dangerous. Ik stelde je daarnet de vraag, wat heb jij vanmorgen gedaan? Ik zag Kenneth een bericht sturen, heeft deze morgen gewerkt en nu gaat hij nog een plonsje doen. Kenneth, bijzonder, maar dan ook bijzonder veel plezier daarmee.
1: Top Delivery.
0: Ik had het natuurlijk over iets helemaal anders, zijn de Top Delivery. Luisteraar Lotte uit Berlaar, die zal ook nog heel lang weten wat ze op deze 1 juni gedaan heeft 's morgens. Namelijk op tijd haar deur open gedaan. Ja, dat verdient op zich een applaus. Daarmee won ze een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. En het straffe van al, het kind had net haar rijbewijs gehaald. Mocht ze vandaag gaan ophalen. Dus dat is natuurlijk een tof surplusje. Vanmorgen klonk het allemaal zo trouwens.
2: Maar nu volgt het belangrijkste. Gaat die code van het pakketje juist zijn of niet? Wat is het eerste cijfer?
3: De 9.
2: Het tweede cijfer?
3: De 5.
2: En dan het laatste cijfer?
3: 7.
2: 7. Gaat het pakketje open of niet?
4: Goed. De koffer is open!
0: Ja! Voilà, het is al gebeurd.
3: Ja.
0: Dag Lotte, goedemorgen. Jij bent 1000 euro tankbudget.
3: Ja. Dank u.
0: En gelukkig dat ze daarmee was. Dat is plezant natuurlijk. Zeg, als je ook nog zo die gouden tankkaart wil winnen, dan moet je je inschrijven via topradio.be of de topradio.be-app. Wie weet staan we dan wel morgen vroeg aan jouw voordeur.
1: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
0: Maar ik krijg hier een bericht binnen via die topradio.be-app van ene Delano. En die zegt, ik heb vanmorgen ook mijn praktijkexamen gehad. Dus misschien is dat leuk dat je morgen bij mij langskomt.

0: hadden daarnet over Lotte uit Berlaar. Zij won de eerste gouden dankkaart met Top Delivery. En ik zag eigenlijk quasi meteen een berichtje binnenkomen van Delano uit Waregem. Delano, goedenavond.
1: Goedenavond, Brian.
0: Ja, jij zit eigenlijk een beetje in hetzelfde parket als die Lotte uit Berlaar. Want jij hebt eigenlijk ook nog maar net min of meer je rijbewijs gehaald, toch?
1: Ja, klopt. Vanochtend.

0: .be en de Topradio BE-app. Twee dingen die je daarvoor kunt gebruiken. Doe dat vooral en weet, ik ga dat controleren. Milano, ik ga morgen vroeg, als ik hier op mijn werk toekom, ga ik checken of dat je hebt ingeschreven.
1: Ja, ik zal dat doen.
0: Oké, super. Is er een plaat die ik voor je kan draaien om die maandagavond net wat leuker te maken?
1: Ja hoor, om in de stemming van de auto te blijven, dan mag Ride It van Ricard zien.
0: Het is alsof dat afgesproken is. Maar goed, echt heel leuk. Delano, mercikes en veel veilige kilometers nog.
1: Dankjewel. Dank.

nog tot 9 uur houden we elkaar gezelschap. Zometeen met Avion en If I Die, Would You Cry? Na Milky en een andere levensvraag.

0: like I'm strong.
1: If I die, would you cry?
0: If something ever happened to you,
1: Ja zeker.
0: You will break me.
1: Avayon hoorde je. If I die, would you cry? En Bunt met If I Die, Would You Cry. En een hele fijne avond. Het is bijna 8:10 op deze maandagavond. En ik heb een prangende vraag voor jou. Zijnde, hoe was jouw maandag? Wat heb je zoal gedaan? En vooral, was het een beetje plezant? Ja, ik vind dat niet geheel onbelangrijk. Ik ga je ook meteen vertellen waarom. Mijn maandag was eigenlijk al bij al best oké. Ja, het is vandaag de verjaardag van collega Wouter de Vries. En die heeft getrakteerd op allerlei lekkers in de keuken. En tussen ons gezegd en gezwegen, ik was een beetje vergeten dat die mens jarig was vandaag. Maar als je bij ons hier op de vloer binnenkomt, dan is de keuken het eerste wat je tegenkomt met een volle tafel, met daarbij een briefje. Geniet van mijn verjaardag of zoiets. Dus ik dacht meteen, ah, Wouter is jarig. Dus ik was even saved by the bell, zeg maar. Dus dat was mijn klein geluksje. Vertel eens, hoe zat dat bij jou vandaag? Kom maar door via de Top Radio BE app. Dit is top. Krijg jij ondertussen kameraad en deze Be Mine.

Jij zag een berichtje binnenkomen in de Top Radio B-app van Sylvia. En Sylvia vertelt echt exact de reden waarom ik tegen niemand zeg dat ik eigenlijk wel van tuinieren hou. Ja, zij zegt, ik heb heel de dag onkruid gewiet. Maar echt een kruiwagen vol met onkruid. Het was 3 weken geleden. Eigenlijk blijft dat allemaal maar groeien. Ik haat echt met een passie onkruid wieden. Dus als iemand mij vraagt, zeg, heb jij groene vingers? Dan zeg ik altijd nee, omdat ik schrik heb dat ze aan mij gaan vragen om hun hof te komen doen en zo en dan daarmee te helpen. Dan weet je dat ook, Sylvia. Als iemand jou dat vraagt, dan moet je gewoon zeggen, ikke, groene vingers, maar nee, maar helemaal niet. En dan zit het er vanaf.

0: zag een berichtje binnenkomen van Janine. Janine laat weten dat ze de hele dag in de keuken gestaan heeft, want gisteren was jarig en morgen trakteert ze voor alle vrienden. Als ik nog een verzoekje mag plaatsen, dan graag puntje, puntje, puntje, puntje. En ik kan je vertellen, onder puntje, puntje, puntje, zit me toch eens een dikke schijf, vent. Och, je hoort hem zo.
1: Yo, gastjes, MC Drummer hier. Heb je er ook ooit al een keer van gedroomd om voor 5000 man op te treden? Ah wel, je droom kan uitkomen. Top Retro Arena en Camping Kids Club zoeken een DJ.
2: De Spoiler Room kan van jou zijn.
1: Dat is heel wat anders of draaien op je slaapkamer, hè?
2: Verover je plaats in de finale op top 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de Spoiler Room op Camping Kids Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkidsclub.be.
3: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
4: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
3: Dus we groeien.
4: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
3: Dan is dit jouw moment.
4: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Radio BE heb dat zijn hele dag in de keuken gestaan heeft en dat het wel een bakkerij leek, ja, dan voel ik mij bijna moreel verplicht om die even op te bellen. Janine, goedemorgen.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Sorry, ja, daaraan zie je, ik ben helemaal van mijn melk, omdat jij een hele dag in de bakkerij gestaan, of in de keuken gestaan hebt. Janine, mag ik even vragen, het is een hele onbeleefde vraag, ik weet het, hè. Mijn excuses daarvoor, maar mag ik vragen hoeveel lentes jong je bent geworden gisteren?
1: 63.
0: 63. Mag ik jou... Zeg maar.
1: Ik ben van 1963 en ik ben 63 geworden.
0: Prachtig. Mag ik jou feliciteren met de onnoemelijke eer dat ik denk dat jij de oudste topluisteraar bent die ik ooit al aan de lijn gehad heb.
1: Serieus?
0: Ja, ik denk dat echt.
1: Ik heb op mijn Spotify allemaal techno, house...
0: De max. Oh, ik wou dat jij mijn bomma waard. Mag ik dat zeggen, Janine?
1: Ja, dat hebben ze ooit tegen mijn dochter gezegd. Dat is een coole mama.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ik bedoel het echt super positief, hè, Janine, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, zeker.
0: Dat is super. Dus jij luistert alleen maar naar top?
1: Alleen maar naar top.
0: Niet, okay. Niet zo van die oldies en al, dat is allemaal niks voor u. Gewoon
1: als
0: even...
1: Als ik niet thuis ben via de oortjes en de gsm, en als ik thuis ben via de tv.
0: Oh, de Max, zoekte jij nog kleinkinderen? Want anders wil ik solliciteren, Janine. Dat is echt zo. Dat is echt zo. Ah, super. Keileuk. Janine, welke track kan ik voor je draaien om deze maandagavond net een beetje leuker te maken? Vertel eens.
1: Het voorzichtosje, maar is mijn meest favoriete.
0: En dan is het toch zo'n stevig nummer ook. Ach, goed. Ah, Janine, ik vind u een toffe madame. Heb jij nog een stukje taart over voor mij morgen of zo?
1: Zoveel als je wilt.
0: Ah,
1: dan
0: dat vind
1: ik. Moet het wel zelf komen halen.
0: Ja, dat had ik verwacht. Janine, merci om even aan de lijn te komen en geniet van binnen. Het vast vuurt onze mij. Salut, hè.

deze moest bij mij toch altijd even binnenkomen. Deze Gordo en Reinier Sonneveld. Met Loco Loco. In het begin vond ik hem niet zo bijzonder, maar ondertussen ben ik hem gewoon en kan ik hem eigenlijk niet meer missen. Hey, goedenavond, het is 9:05 op deze maandagavond. En die maandagavond, daarover gesproken, leggen we samen neer. Dus als je zelf een track hebt die je heel graag wilt horen, dan zie ik hem nu heel graag binnenkomen via de Top Radio BE-app. Vince, die heeft dat al gedaan. Joel Corey met een track die jij waarschijnlijk bent vergeten. Zometeen hoor je hem. Ga ik het ontdekken, hè? Na deze Sam Smith en Kim Petras met Unholy.

0: Shinjuku of zoiets. Of het is iets dat perfect bij de Chinees op de menu zou kunnen staan. In elk geval, het klinkt heel goed. Net zoals het verzoekje van Vince heeft een track van Joel Corey aangevraagd die ik persoonlijk eigenlijk ook al bijna vergeten was. Deze Tears on My Piano hoor je zometeen na Alex Godino.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be. Ben jij al member van de Top Radio Community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Ook de volledige Top Radio playlist

Vince, dankjewel om deze even door te sturen. Ik was hem zelf al een beetje vergeten. Joel Corey en Tears on My Piano. Een hele goede avond, het is 9:10. We gaan deze maandagavond op zijn gemakje neerleggen. En met we bedoel ik jij en ik. Want als er een track is die jij nog heel graag wilt horen op deze maandagavond, dan is het zowaar wel een beetje de moment om hem door te sturen. Je hebt nog een, wat is het? Ja, een dikke 5 minuten. Zometeen naar Robin, hoor je hem?

Robin with Every Heartbeat bij Top. En dan is het zover. Het laatste verzoekje van de dag, van de avond. En vandaag gaat dat laatste verzoekje naar iemand die echt zeer goed is opgevoed. Om twee redenen. Eén, die persoon heeft een gigantisch goede smaak. Dat ten eerste. En ten tweede, die mens is ook mega beleefd. Die zegt, wil je alsjeblieft Milk Inc. en Madison draaien? Dat is zeker dat.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta. Zo.